0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 3 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op A1 Radio. Volgens de Amerikaanse president Trump is er grotendeels overeenstemming bereikt met Iran over een vredesvoorstel. Hij schrijft op zijn sociale mediaplatform dat de details van een akkoord binnenkort bekendgemaakt zullen worden. Het plan zou onder andere de opening van de Straat van Hormuz inhouden. Iran had eerder al laten weten nog zo'n 3 tot 4 dagen nodig te hebben voor de laatste puntjes op de i van een principeovereenkomst. Vanuit Ter Apel zijn tientallen asielzoekers waar geen plek voor was in het opvangcentrum met bussen naar een opvangadres in Groningen gereden. Ze worden na de overnachting weer teruggebracht. Het Rode Kruis is blij met de nachtopvang in Groningen die tot en met maandag beschikbaar blijft. Een lokale boer heeft intussen 160 meloenen voor de asielzoekers gebracht. In Belgrado is er de afgelopen avond door naar schatting zo'n 100.000 Serviërs gedemonstreerd tegen het bewind van president Vučić. De betogers riepen om zijn aftreden. Na een rustig begin sloeg volgens berichtgeving van de NOS later op de avond de vlam in de pan en werden er fakkels en stenen gegooid. De betoging werd toen door de politie met traangas uiteengedreven. De demonstranten eisen verkiezingen. Volgens de president zouden die dit najaar kunnen worden georganiseerd. En in Frankrijk is opnieuw een man veroordeeld voor het verkrachten en mishandelen van zijn eigen vrouw. Hij dwong haar ook om seks te hebben met in totaal rond de 500 andere mannen. De man die de feiten wel bekend heeft, maar zei dat het om een SM-relatie met instemming van de vrouw ging, gaat 25 jaar de gevangenis in. De zaak doet denken aan die van Madame Pellicot, die door haar man werd verdoofd en door zeker 50 mannen werd misbruikt. Het weer, het blijft in de nacht droog en helder bij zo'n 11 tot 14 graden. In het noorden kan er wat mist ontstaan. Er is weinig wind. Overdag zonnig en warm bij 23 tot 29 graden. Ook de rest van de week temperaturen boven de 20 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur.

op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

0: verbindend in de regio Barneveld en Nijkerk.
1: Op 93.5 en op 106.8 FM.
0: De stem van jouw regio.
1: De lokale omroep.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 4 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op A1 Radio. Volgens de Amerikaanse president Trump is er grotendeels overeenstemming bereikt met Iran over een vredesvoorstel. Hij schrijft op zijn sociale mediaplatform dat de details van een akkoord binnenkort bekendgemaakt zullen worden. Het plan zou onder andere de opening van de Straat van Hormuz inhouden. Iran had eerder al laten weten nog zo'n 3 tot 4 dagen nodig te hebben voor de laatste puntjes op de i van een principeovereenkomst. Vanuit Ter Apel zijn tientallen asielzoekers waar geen plek voor was in het opvangcentrum met bussen naar een opvangadres in Groningen gereden. Ze worden na de overnachting weer teruggebracht. Het Rode Kruis is blij met de nachtopvang in Groningen die tot en met maandag beschikbaar blijft. Een lokale boer heeft intussen 160 meloenen voor de asielzoekers gebracht. In Belgrado is er de afgelopen avond door naar schatting zo'n 100.000 Serviërs gedemonstreerd tegen het bewind van president Vučić. De betogers riepen om zijn aftreden. Na een rustig begin sloeg volgens berichtgeving van de NOS later op de avond de vlam in de pan en werden er fakkels en stenen gegooid. De betoging werd toen door de politie met traangas uiteengedreven. De demonstranten eisen verkiezingen. Volgens de president zouden die dit najaar kunnen worden georganiseerd. En in Frankrijk is opnieuw een man veroordeeld voor het verkrachten en mishandelen van zijn eigen vrouw. Hij dwong haar ook om seks te hebben met in totaal rond de 500 andere mannen. De man die de feiten wel bekend heeft, maar zei dat het om een SM-relatie met instemming van de vrouw ging, gaat 25 jaar de gevangenis in. De zaak doet denken aan die van Madame Pellicot, die door haar man werd verdoofd en door zeker 50 mannen werd misbruikt. Het weer, het blijft in de nacht droog en helder bij zo'n 11 tot 14 graden. In het noorden kan er wat mist ontstaan. Er is weinig wind. Overdag zonnig en warm bij 23 tot 29 graden. Ook de rest van de week temperaturen boven de 20 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 5 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op A1 Radio. Volgens de Amerikaanse president Trump is er grotendeels overeenstemming bereikt met Iran over een vredesvoorstel. Hij schrijft op zijn sociale mediaplatform dat de details van een akkoord binnenkort bekendgemaakt zullen worden. Het plan zou onder andere de opening van de Straat van Hormuz inhouden. Iran had eerder al laten weten nog zo'n 3 tot 4 dagen nodig te hebben voor de laatste puntjes op de i van een principeovereenkomst. Vanuit Ter Apel zijn tientallen asielzoekers waar geen plek voor was in het opvangcentrum met bussen naar een opvangadres in Groningen gereden. Ze worden na de overnachting weer teruggebracht. Het Rode Kruis is blij met de nachtopvang in Groningen die tot en met maandag beschikbaar blijft. Een lokale boer heeft intussen 160 meloenen voor de asielzoekers gebracht. In Belgrado is er de afgelopen avond door naar schatting zo'n 100.000 Serviërs gedemonstreerd tegen het bewind van president Vučić. De betogers riepen om zijn aftreden. Na een rustig begin sloeg volgens berichtgeving van de NOS later op de avond de vlam in de pan en werden er fakkels en stenen gegooid. De betoging werd toen door de politie met traangas uiteengedreven. De demonstranten eisen verkiezingen. Volgens de president zouden die dit najaar kunnen worden georganiseerd. En in Frankrijk is opnieuw een man veroordeeld voor het verkrachten en mishandelen van zijn eigen vrouw. Hij dwong haar ook om seks te hebben met in totaal rond de 500 andere mannen. De man die de feiten wel bekend heeft, maar zei dat het om een SM-relatie met instemming van de vrouw ging, gaat 25 jaar de gevangenis in. De zaak doet denken aan die van Madame Pellicot, die door haar man werd verdoofd en door zeker 50 mannen werd misbruikt. Het weer, het blijft in de nacht droog en helder bij zo'n 11 tot 14 graden. In het noorden kan er wat mist ontstaan. Er is weinig wind. Overdag zonnig en warm bij 23 tot 29 graden. Ook de rest van de week temperaturen boven de 20 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 6 uur.
2: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op A1 Radio. Bij het Witte Huis in Washington heeft een schutter het vuur geopend op agenten. De verdachte is door de politie neergeschoten en raakte ook een voorbijganger gewond. De verdachte schutter zou naar het ziekenhuis zijn afgevoerd waar hij later overleed. Na de schietpartij ging het Witte Huis direct in lockdown, waarbij niemand het gebouw nog in of uit mocht. Journalisten kregen van de Secret Service opdracht om dekking te zoeken vanwege de schoten. Na ongeveer een uur werd die lockdown in Washington weer opgeheven. Bij een grootschalige Russische aanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 3 mensen gewond geraakt. Volgens burgemeester Klitschko zijn ook meerdere woongebouwen beschadigd. In het centrum van de stad brak bovendien brand uit op het terrein van een school. Er is nog onduidelijkheid over het mogelijke gebruik van een speciale Russische raket. Volgens president Poetin is die raket vrijwel onmogelijk te onderscheppen, omdat hij meer dan 10 keer zo hard gaat als de geluidssnelheid. In de Democratische Republiek Congo zijn al ruim 200 mensen overleden door een vermoedelijke ebola-uitbraak. Volgens het ministerie van Volksgezondheid zijn er ook ruim 800 vermoedelijke besmettingen. De uitbraak begon in de noordoostelijke provincie Ituri en breidt zich verder uit. Het gaat om een zeldzame variant van het virus waarvoor nog geen vaccin of behandeling bestaat. De Wereldgezondheidsorganisatie volgt de situatie nauwlettend. Onder de doden zijn 3 Rode Kruisvrijwilligers. Afgelopen nacht heeft Rico Verhoeven zijn boksgevecht tegen Oleksandr Usyk verloren in de buitenlucht bij de piramides van Gizeh in Egypte. De Nederlander ging in de 11e ronde neer, waarna de scheidsrechter het duel stopzette. Verhoeven hield lang stand tegen de Oekraïense wereldkampioen en maakte indruk met zijn boksstijl. Het was voor de kickbokser de eerste professionele bokswedstrijd in meer dan 10 jaar, die volgens hem ook te vroeg is gestopt. Usyk behield met de overwinning zijn wereldtitel. Het weer, ook vandaag weer volop zon. Bij een zwakke noorden tot noordoostenwind wordt het rond het middaguur 20 graden in het noorden en een graad of 24 in het zuiden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur.

0: AE1 Radio. De stem van jouw regio. AE Radio. AE Radio. Goedemorgen.
1: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is

0: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 7 uur.
2: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op A1 Radio.
3: Bij het Witte Huis in Washington heeft een schutter het vuur geopend op agenten. De verdachte is door de politie neergeschoten en raakte ook een voorbijganger gewond. De verdachte schutter zou naar het ziekenhuis zijn afgevoerd waar hij later overleed. Na de schietpartij ging het Witte Huis direct in lockdown, waarbij niemand het gebouw nog in of uit mocht. Journalisten kregen van de Secret Service opdracht om dekking te zoeken vanwege de schoten. Na ongeveer een uur werd die lockdown in Washington weer opgeheven. Bij een grootschalige Russische aanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 3 mensen gewond geraakt. Volgens burgemeester Klitschko zijn ook meerdere woongebouwen beschadigd. In het centrum van de stad brak bovendien brand uit op het terrein van een school. Er is nog onduidelijkheid over het mogelijke gebruik van een speciale Russische raket. Volgens president Poetin is die raket vrijwel onmogelijk te onderscheppen, omdat hij meer dan 10 keer zo hard gaat als de geluidssnelheid. In de Democratische Republiek Congo zijn al ruim 200 mensen overleden door een vermoedelijke ebola-uitbraak. Volgens het ministerie van Volksgezondheid zijn er ook ruim 800 vermoedelijke besmettingen. De uitbraak begon in de noordoostelijke provincie Ituri en breidt zich verder uit. Het gaat om een zeldzame variant van het virus waarvoor nog geen vaccin of behandeling bestaat. De Wereldgezondheidsorganisatie volgt de situatie nauwlettend. Onder de doden zijn 3 Rode Kruisvrijwilligers. Afgelopen nacht heeft Rico Verhoeven zijn boksgevecht tegen Oleksandr Usyk verloren in de buitenlucht bij de piramides van Gizeh in Egypte. De Nederlander ging in de 11e ronde neer, waarna de scheidsrechter het duel stopzette. Verhoeven hield lang stand tegen de Oekraïense wereldkampioen en maakte indruk met zijn boksstijl. Het was voor de kickbokser de eerste professionele bokswedstrijd in meer dan 10 jaar, die volgens hem ook te vroeg is gestopt. Usyk behield met overwinning zijn wereldtitel. Het weer, ook vandaag weer volop zon. Bij een zwakke noorden tot noordoostenwind wordt het rond het middaguur 20 graden in het noorden en een graad of 24 in het zuiden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Zometeen in het volgende uur. Op

0: 1 Radio. De stem van jouw regio. Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
1: A1 Radio.
0: Goedemorgen.
1: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Dick ter Hark met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Bij het Witte Huis in Washington heeft een schutter het vuur geopend op agenten. De verdachte is door de politie neergeschoten en raakte ook een voorbijganger gewond. De verdachte schutter zou naar het ziekenhuis zijn afgevoerd, waar hij later overleed. Bij een grootschalige Russische aanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 3 mensen gewond geraakt. In de Democratische Republiek Congo zijn al ruim 200 mensen overleden door een vermoedelijke ebola-uitbraak. Afgelopen nacht heeft Rico Verhoeven zijn boksgevecht tegen Oleksandr Usyk verloren in de buitenlucht bij de piramides van Gizeh in Egypte. Het weer, ook vandaag weer volop zon. Bij een zwakke noorden tot noordoostenwind wordt het rond het middaguur 20 graden in het noorden en een graad of 24 in het zuiden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Girls can wear jeans and cut their hair short, wear shirts and boots. Is it okay to be a boy? But for a boy to look like a girl is degrading. Because you think that being a girl is degrading.

0: Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
1: A1 Mediagroep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
2: Goedemorgen, je luistert naar A1 Radio.
0: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
2: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 8 uur.
3: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op A1 Radio. De 21-jarige man die gisteren het vuur opende op een controlepost bij het Witte Huis in Washington zou bekend zijn bij de veiligheidsdiensten, dat melden Amerikaanse media. Hij zou in het verleden onder meer gedwongen zijn opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis. Nadat hij op de controlepost bij het Witte Huis had geschoten, werd hij neergeschoten door de politie. Hij overleed later in het ziekenhuis. Een voorbijganger raakte gewond. President Trump was tijdens het incident in het Witte Huis en bleef ongedeerd. Vannacht heeft er brand gewoed in een seniorencomplex in Den Haag. Daarbij zijn geen gewonden gevallen. Toen een brandweer bij het gebouw aan de Wagenstraat in het centrum van Den Haag aankwam, sloegen de vlammen uit een woning op de derde etage van het seniorencomplex. Om 2 uur vannacht werd het zijn brandmeester gegeven. De bewoners van het seniorencomplex werden opgevangen in een hotel en later in een moskee aan de overkant van de straat. De meeste bewoners zijn inmiddels weer terug. Bij een grootschalige Russische aanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 3 mensen gewond geraakt. Volgens burgemeester Klitschko zijn ook meerdere woongebouwen beschadigd. In het centrum van de stad brak bovendien brand uit op het terrein van een school. Er is nog onduidelijkheid over het mogelijke gebruik van een speciale Russische raket. Volgens president Poetin is die raket vrijwel onmogelijk te onderscheppen, omdat hij meer dan 10 keer zo hard gaat als de geluidssnelheid. Afgelopen nacht heeft Rico Verhoeven zijn boksgevecht tegen Oleksandr Usyk verloren in de buitenlucht bij de piramides van Gizeh in Egypte. De Nederlander ging in de 11e ronde neer, waarna de scheidsrechter het duel stopzette. Verhoeven hield lang stand tegen de Oekraïense wereldkampioen en maakte indruk met zijn boksstijl. Het was voor de kickbokser de eerste professionele bokswedstrijd in meer dan 10 jaar, die volgens hem ook te vroeg is gestopt. Usyk behield met de overwinning zijn wereldtitel. Het weer, ook vandaag weer volop zon. Bij een zwakke noorden tot noordoostenwind wordt het rond het middaguur 20 graden in het noorden en een graad of 24 in het zuiden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
4: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Zometeen in het volgende uur.

0: 1 Radio. De stem van jouw regio. AE Radio. Goedemorgen.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

0: Verbindend in de regio Barneveld en Nijkerk.
1: Op 93.5.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 9 uur.
2: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op A1 Radio. De 21-jarige man die gisteren het vuur opende op een controlepost bij het Witte Huis in Washington zou bekend zijn bij de veiligheidsdiensten, dat meldt Amerikaanse media. Hij zou in het verleden onder meer gedwongen zijn opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis. Nadat hij op de controlepost bij het Witte Huis had geschoten, werd hij neergeschoten door de politie. Hij overleed later in het ziekenhuis. Een voorbijganger raakte gewond. President Trump was tijdens het incident in het Witte Huis en bleef ongedeerd. Vannacht heeft er brand gewoed in een seniorencomplex in Den Haag. Daarbij zijn geen gewonden gevallen. Toen de brandweer bij het gebouw aan de Wagenstraat in het centrum van Den Haag aankwam, sloegen de vlammen uit een woning op de derde etage van het seniorencomplex. Rond 2 uur vannacht werd het sein brandmeester gegeven. De bewoners van het seniorencomplex werden opgevangen in een hotel en later in een moskee aan de overkant van de straat. De meeste bewoners zijn inmiddels weer terug. Bij een grootschalige Russische aanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 3 mensen gewond geraakt. Volgens burgemeester Klitschko zijn ook meerdere woongebouwen beschadigd. In het centrum van de stad brak bovendien brand uit op het terrein van een school. Er is nog onduidelijkheid over het mogelijke gebruik van een speciale Russische raket. Volgens president Poetin is die raket vrijwel onmogelijk te onderscheppen, omdat hij meer dan 10 keer zo hard gaat als de geluidssnelheid. Afgelopen nacht heeft Rico Verhoeven zijn boksgevecht tegen Oleksandr Usyk verloren in de buitenlucht bij de piramides van Gizeh in Egypte. De Nederlander ging in de 11e ronde neer, waarna de scheidsrechter het duel stopzette. Verhoeven hield lang stand tegen de Oekraïense wereldkampioen en maakte indruk met zijn boksstijl. Het was voor de kickbokser de eerste professionele bokswedstrijd in meer dan 10 jaar, die volgens hem ook te vroeg is gestopt. Usyk behield met overwinning zijn wereldtitel. Het weer, ook vandaag weer volop zon. Bij een zwakke noorden tot noordoostenwind wordt het rond het middaguur 20 graden in het noorden en een graad of 24 in het zuiden. Tot zover het Radio Nieuws op A1 Radio.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Vertraging in het midden van het land. In de Flevopolder op de N306 Harderwijk richting Kampen. Voor afrit Biddinghuizen staat 5 kilometer file met een kwartier op onthoud. En op dezelfde N306 van Kampen naar Harderwijk. Voor Walibi Holland 3 kilometer met ook daar een kleine 10 minuten vertraging. En dit heeft alles te maken met een groot evenement wat daar plaatsvindt. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
5: A1 Mediagroep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
4: A1 Radio, goedemorgen.
0: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

Dag luisteraars, welkom bij het jazzprogramma Blik op Jazz. Bijna 60 minuten vol met jazz in allerlei vormen. We gaan direct beginnen. Deze week draaien wij onder andere CD en LP, Art Farmer, Akke Bilk, Pim Jacobs en vele anderen. Deze week open ik met een fluitist, de in 1930 geboren Herbie Mann. Hij kwam op het idee in de jaren 60 om jazz en Latin te vermengen. Zijn sextet heet zelfs de Afro-Jazz Sextet. We draaien Herbie hier niet met een Afrikaans of Latin geluid, maar met een prima slow mopje. En het heet What's Going On? Herbie Mann.

En daar gaat Herbie Mann en zijn combo. Ik vond dat een mooi, rustig openingsnummer. Van de fluit gaan we naar de trompet van een blikfavoriet. Die unieke Chet Baker. In de loop der jaren heb ik heel veel verteld over deze muzikant. Ik ga niks meer over hem vertellen, want hij blijft altijd een muzikus nooit te evenaren. Hier komt hij met een mooi nummer, You'd Be So Nice to Come Home To.

De geweldige tonen van Chet Baker daar. Live jazz nu in een der best opnames van Ellington's Sea Jam Blues. En het wordt uitgevoerd door een bezetting om te zoenen. Hier komen Oscar Peterson piano, Coleman Hawkins op tenor sax en op alt sax is Johnny Hodges en Benny Carter. Zet een puik rhythm sectie er tegenaan van Sam Jones en Louis Hayes. En je krijgt, ik moet het in Engels nog zeggen, pure magic. Ga lekker zitten voor de beroemde Sea Jam Blues.

Dat was, denk ik, een geweldige uitvoering van de CGM Blues. Een Amerikaanse band opgericht in 2009. Het bestaat uit New Orleans straatmuzikanten. Ze heten Tuba Skinny en ze gaan iets voor ons spelen. The Mean Blue Spirits.

Deze heer is Akkerbilt met zijn uitstekend Paramount Jazzband. Met een mooi liedje, de gospelachtige The Gospel Train. Allemaal instappen.

En dat was zangeres Colette Wickenhagen in een Latin mood met een puikformatie. En ze brachten samen Can't We Be Friends. Een melancholiek jazzstuk nu van bugel- en trompetspeler Art Farmer. Hij verving zelfs Chet Baker in de beroemde Jerry Mulligan combo. Zijn trompetklanken vermengen zich wonderwel met de baritonsaxgeluid van Mulligan. In 1962 stapt hij over van de trompet naar de bugel. Wel nu, hier is hij met de mysterieuze All About Art. Art Farmer.

Ik gooi een bluesnummer er tegenaan met de titel Walking the Backstreets door ene Coco Taylor. Dit is echt iets voor de bluesliefhebbers. Ga even zitten, hier is Coco Taylor.

En van de blues gaan we luisteren eerst naar de Strijkers van het orkest van Rogier van Lotterloo. En daarna de piano-intro van Pim Jacobs in een eerbetoon aan zigeunergitarist Django Reinhardt. Dat is gecomponeerd door de pianist van de MJQ, John Lewis. Hier komt de swingende Django met een vette basklanken van ene Robbie Langerijs.

Na Django van Pim Jacobs gaan we totaal iets anders draaien. Ene Gianluca Petrella. Niet wat je noemt alles alledaagse jazz, maar toch de moeite waard om te draaien. En het heeft een heerlijke dikke trombone solo. Ik vind het wel apart, maar ik draai hem toch. Low Tide.

En zo, bijna een uur blik jazzklanken zijn voorbij. Presenteerd door Ray Aubrey en geassisteerd door Willem ter Haar. Wij sluiten af met de Hammond B3-orgel van Jimmy Smith in Dizzy Gillespie's The Champ. Hopelijk zijn jullie er volgende week voor weer een swingende blik op jazz. Tot dan. Bye-bye.

0: 1 Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 10 uur.
2: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op A1 Radio. Vanochtend zijn twee bussen met tientallen asielzoekers aangekomen in het aanmeldcentrum in Ter Apel, die de nacht hebben doorgebracht in een congrescentrum in Groningen. Volgens een woordvoerder van het Rode Kruis gaat het om zo'n 105 personen, meldt het ANP. Het Groningse congrescentrum werd gisteren in allerijl ingericht als nachtopvang met 175 bedden, die ook de komende nacht nog beschikbaar zijn. In het aanmeldcentrum in Ter Apel worden in eerste instantie kwetsbare asielzoekers opgevangen. Vannacht en in de vroege ochtend zijn bij een grootschalige Russische aanval op Kiev zeker 4 doden en ongeveer 20 gewonden gevallen. Dat meldt de burgemeester van de Oekraïnse hoofdstad. De aanvallen met raketten en drones waren onder meer op een woongebouw, een school, een markt en een winkelcentrum. Rusland zou bij de aanvallen speciale hypersonische middellange afstandsraketten hebben gebruikt, die volgens president Poetin vrijwel onmogelijk te onderscheppen zijn, omdat die ruim 10 keer zo hard gaan als de geluidssnelheid. De 21-jarige man die gisteren het vuur opende op een controlepost bij het Witte Huis in Washington zou bekend zijn bij de veiligheidsdiensten, dat meldt Amerikaanse media. Hij zou in het verleden onder meer gedwongen zijn opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis. Nadat hij op de controlepost bij het Witte Huis had geschoten, werd hij neergeschoten door de politie. Hij overleed later in het ziekenhuis. Een voorbijganger raakte gewond. President Trump was tijdens het incident in het Witte Huis en bleef ongedeerd. Vannacht heeft er brand gewoed in een seniorencomplex in Den Haag. Daarbij zijn geen gewonden gevallen. Toen de brandweer bij het gebouw aan de Wagenstraat in het centrum van Den Haag aankwam, sloegen de vlammen uit een woning op de derde etage van het seniorencomplex. Om 2 uur vannacht werd het sein brandmeester gegeven. De bewoners van het seniorencomplex werden opgevangen in een hotel en later in een moskee aan de overkant van de straat. De meeste bewoners zijn inmiddels weer terug. Het weer, ook vandaag weer volop zon. Bij een zwakke noorden tot noordoostenwind wordt het rond het middaguur 20 graden in het noorden en een graad of 24 in het zuiden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Vertraging in het midden van het land door een evenement in de Flevopolder. Daarvoor zien we vertraging op de N306 Kampen richting Harderwijk. Voor Walibi Holland 5 kilometer met 3 kwartier op onthoud. De N309 Epe richting Dronten. Voor Walibi Holland vanaf die kant 2 kilometer met ook ruim een half uur vertraging. En verder is het ook druk op de N709 Biddinghuizen richting Elburg. Voor de aansluiting met de N309 ruim 3 kwartier op onthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: AE Media Groep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
0: AE Radio.
1: AE Radio, goedemorgen.
0: Onderweg, op het werk en thuis, dit is hier.

0: Gospel Light met Erik Veldhuizen.
1: En leuk dat je luistert naar het programma Gospel Light. Met vanavond aandacht voor Nederlandse en Engelstalige lofprijs en aanbieden die zich in het eerste uur. Met het bijbelvers van deze week en straks in het tweede uur Christian Contemporary Music.
0: Gospel Light, your choice is right.
1: En wij openen de muziek van Psalm 142, de David Albert Project, dat dus nu en straks Nederlandstalig.

En de opening was van de David Albrecht Project. Psalm 142 was dat. De opening van dit eerste uur van het programma Gospelites is een bij je dus 2 uur lang. Met veel muziek dus in het programma. En straks ook het Bijbelvers van deze week. Maar eerst ook de psalmen. Die hebben zeker de belangrijke bron in het leven van het christelijke geloof en ook het jodendom. Dit is Psalm 65.

Je hoort op zal 65. En dat vanuit de Singing Veenendaal. En nog even, misschien wel aardig om even op te merken, dat deze psalmen door de loop van de eeuwen ook de inspiratie geweest zijn voor mijn familie, waarbij mijn overgrootvader predikant was in de gereformeerde kerk destijds. Dus deze psalmen werden ook door hem op het bord gezet en voorgelezen en in de gemeentezang meegenomen. Dit is Engelstalig. We hebben het dan over 10.000 Reasons. Het is van Battle Music. Wil je reageren op dit programma? Dat kan natuurlijk ook. Het telefoonnummer via de WhatsApp is op 06-2386-8334 bereikbaar. 06-2386-8334 is ons WhatsApp en telefoonnummer. En dit is Battle Music met Jen Jones.

En je hoort de muziek van Jen Johnson, Little Music met 10.000 Reasons. Om hem dankbaar te zijn voor alles wat hij geeft, nu en ook in de toekomst en ook in het verleden gegeven heeft. In God, in de liefde van hem, tot ons en alle rondom ons. En daarover zingt ook de volgende artiest, dat is Chandler Moore. En zij gaat zingen het lied. En dat heet God, I'm Just Grateful. En ook dit nummer is dus net uitgekomen hier in onze studio. Beschikbaar dus voor deze uitzending, want dit is muziek van Chandler Moore. En zij zingt God, I'm Just Grateful.

0: twijfel voor jou.
1: En dat kan ik zeker beamen. De woorden van Chandler Moore was dat met God, I'm just grateful. Van dat gaan we naar Nederlandstalig Vrede voor Jeruzalem, lied 744 uit de bundel Opwekking. En straks dan is het tijd geworden voor het Bijbelvers van deze week. Maar is dit, die vrede hebben ze hard nodig in Jeruzalem.

0: Deuteronomium 29, vers 1 tot en met 14. Mozes riep alle Israëlieten bij elkaar en zei: toen we in Egypte waren, hebben jullie zelf gezien welke grote daden en wonderen de Heer gedaan heeft. Jullie hebben gezien hoe hij de farao, zijn dienaren en de rest van de Egyptenaren gestraft heeft. Maar tot nu toe begrepen jullie niet waarom de Heer dat allemaal voor ons deed. De Heer liet ons 40 jaar door de woestijn trekken. En toch raakten onze kleren en schoenen niet versleten. Al die tijd zorgde de Heer voor eten en drinken. Zo wilde hij ons laten zien dat hij onze God is. Toen we eindelijk hier aankwamen, werden we door twee koningen aangevallen. Dat waren koning Sihon van Gesbon en koning Og van Basan. Maar wij versloegen hen en veroverden hun land. Dat hele land is nu in het bezit van de stammen Ruben en Gad en van de helft van de stam Manasse. Dat heeft de Heer allemaal voor ons gedaan. Houd je daarom aan de afspraken die hij met jullie gemaakt heeft. Dan zal alles lukken wat jullie doen. Vandaag zijn jullie hier allemaal bij elkaar gekomen. Jullie staan hier voor de tent van de Heer, jullie God. Alle Israëlieten zijn aanwezig. De leiders van de stammen, de andere leiders en bestuurders, alle andere mannen en alle vrouwen en kinderen. En ook alle vreemdelingen die in het kamp werken om hout te hakken en water te halen. Jullie hebben gehoord welke afspraken de Heer, jullie God, met jullie gemaakt heeft. Vandaag beloven jullie hem om je aan die afspraken te houden. En jullie verklaren dat jullie het eens zijn met de straffen die daarbij horen. Vandaag wil de Heer van jullie zijn volk maken. Hij zal jullie God zijn, zoals hij jullie beloofd heeft. Dat had hij ook al beloofd aan jullie voorouders Abraham, Isaac en Jacob. De Heer maakt die afspraken met jullie die hier bij elkaar gekomen zijn. En ze gelden ook voor jullie nakomelingen, de mensen die nog niet geboren zijn. God wil een verbond sluiten met het volk. Niet zomaar, nee, er gaat al een hele geschiedenis aan vooraf. Mozes spreekt tegen het volk alsof ze de uittocht zelf bewust hebben meegemaakt. Maar waarschijnlijk zijn de mensen die nu naar Mozes luisteren de kleine kinderen van toen. Hun ouders mochten het beloofde land niet binnengaan, maar zij wel. God is dus hun hele leven al met hen onderweg. God heeft zich al verbonden met zijn mensen. Ze hebben samen al een geschiedenis. En vandaag wordt die verbondenheid bezegeld in een verbond. Op welke momenten in je leven heb jij ervaren dat je verbonden bent met God?
1: En tot zover deze Bijbelvers, dit Bijbelvers uit Deuteronomium. Een inspirerend Bijbelvers. En daarbij sluit aan een prachtig nummer dat heet Groot en Machtig is Hij. Op Eklied 307.

van Eline Bakker en Kees Kruijnoord. Alle glorie aan hem dus. Aan God de Eeuwige die leeft. En die regeert op zijn troon. En ook regeert dus over de hele wereld. En dat is iets wat zeker bijzonder is ook in deze tijd. Om dat te beseffen dat wij niet alleen hier staan. Maar dat we het mogen hebben van over hem en van hem en uit zijn naam. Dat toch even gememoreerd in deze uitzending van het programma Gospelheid. Dat er meer is tussen hemel en aarde. Dit is Helene Habers, Barbara Lok en Marcel MacArthur met God is tegenwoordig.

En van dat maken we een uitstapje naar het Hebreeuws. Dit is Kadosh. En daarvoor hoorde je eens God is tegenwoordig met Helene Houwers, Barbara Lok en Marcel McCarter. Dit is...

Dus ik met de boodschap die je niet elke dag op elke radiozender kunt beluisteren. Hoor je wel hier in het programma Gospelheid Kadosh, de Heilige. Daar gaat het over. Gods naam. En daarover gaat ook het volgende Nederlandstalig nummer. Ik zal u gehoorzaam zijn van Marcel en Lydia Zimmer is dit.

En je hoorde, ik zal u gehoorzaam zijn van Marcelinia Zimmer. En nee, deze muziek komt niet uit de computer gestuurd. Het is echt een persoon met een stem en een boodschap. Dit is muziek van Hopdarst met Mighty Name of

En de muziek was een Hal Darst. En zij zong My Name of Jesus. En wij gaan nog één keer een uitstapje maken naar het Hebreeuws. En dat is Shema Israël.

0: En wij gaan zometeen eruit met Som 150 van de
1: Goedemorgen. Je luistert naar A1 Radio.
2: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
2: Met nu het regio actueel nieuws van 11 uur.
3: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op A1 Radio. Bij de brand vannacht in een seniorencomplex in Den Haag is een dode gevallen. Het was volgens de politie de bewoner van de woning waar de brand uitbrak. Toen de brandweer bij het gebouw aan de Wagenstraat in het centrum van Den Haag aankwam, sloegen de vlammen uit de woning op de derde etage van het seniorencomplex. Rond 2 uur vannacht werd het sein brandmeester gegeven. De bewoners van het seniorencomplex werden opgevangen in een hotel en een moskee. Over de oorzaak van de brand in Den Haag is nog niets bekend. Als onderdeel van de mogelijke deal tussen de VS en Iran zou Iran bereid zijn om zijn voorraad hoogverrijkt uranium op te geven. Volgens het Internationaal Atoomenergieagentschap beschikt het land over ongeveer 440 kilo uranium dat tot 60% is verrijkt. President Trump liet weten dat de VS dicht bij de overeenkomst met Iran zit, die moet leiden tot het beëindigen van de oorlog en het heropenen van de Straat van Hormuz. Bemiddelaar Pakistan spreekt van een betekenisvolle vooruitgang die zicht biedt op een positieve en duurzame uitkomst. Vanochtend zijn 2 bussen met tientallen asielzoekers aangekomen in het aanmeldcentrum in Ter Apel, die de nacht hebben doorgebracht in een congrescentrum in Groningen. Volgens een woordvoerder van het Rode Kruis gaat het om zo'n 105 personen, meldt het ANP. Het Groningse congrescentrum werd gisteren in allerijl ingericht als nachtopvang met 175 bedden, die ook de komende nacht nog beschikbaar zijn. In het aanmeldcentrum in Ter Apel worden in eerste instantie kwetsbare asielzoekers opgevangen. Vannacht en in de vroege ochtend zijn bij een grootschalige Russische aanval op Kiev zeker 4 doden en ongeveer 20 gewonden gevallen. Dat meldt de burgemeester van de Oekraïnse hoofdstad. De aanvallen met raketten en drones waren onder meer op een woongebouw, een school, een markt en een winkelcentrum. Rusland zou bij de aanvallen speciale hypersonische middellange afstandsraketten hebben gebruikt, die volgens president Poetin vrijwel onmogelijk te onderscheppen zijn, omdat die ruim 10 keer zo hard gaan als de geluidssnelheid. Het weer, ook vandaag weer volop zon. Bij een zwakke noorden tot noordoostenwind wordt het rond het middaguur 20 graden in het noorden en een graad of 24 in het zuiden. Tot zover het Radio Nieuws op A1 Radio.
4: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Vertraging in het midden van het land op de A50, Apeldoorn richting Arnhem. Bij Loenen staat een vrachtwagen met pech. Hier is de rechterreis ook dicht in de vertraging 10 minuten. En een evenement in de Flevopolder zorgt voor veel vertraging op de N306 van Harderwijk naar Kampen. In beide richtingen heb je daar voor Walibi Holland bijna een half uur op onthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
1: A1 Radio.
5: A1 Radio. Goedemorgen.
1: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is jouw radio.

En je bent terug bij het tweede uur van het programma Gospelheid. We beginnen met muziek van Denise Williams met I Believe in Miracles. Wil je reageren op het programma? Dat kan op 0623-868-334. Dit is het tweede uur van het programma Gospelheid. En dit is Denise Williams met I Believe in Miracles. Mijn naam is Erik Velters voor dit programma Gospelheid. Nog het komende uur te beluisteren.

En we begonnen Engelstalig in dit tweede uur. Doen we dat normaal gesproken ook eigenlijk alleen maar Engelstalig. Maar toch nog schakelen even terug naar het eerste uur. Want daar hebben we ook aandacht voor Nederlandstalig. En vandaar dat we daar even op doorborduren met dit nummer.

En we moesten deze even draaien dicht bij u. Onder andere van Eline en Rijer samen. Dit in de tweede uur dus. Wij gaan weer over tot de orde van de dag in de tweede uur. Dit is muziek van Margaret Becker. En zij zingt het nummer True Devotion. Dit is Gospel Lights. Reacties zijn welkom op 06-23-86-8334.

En de muziek was van Margaret Becker, True Devotion, terug te vinden op het album Wow 1999. Alweer uit het verleden, ook Gospelite behoort alweer bijna tot het verleden. Maar ook nog steeds gaan we door in het heden met ook nieuw muziekje op de draaitafel. Love God is het volgende nummer, dat hoor je hier in het programma. Nieuw en oude nummers. Straks onder andere Evelyn met Test of White to Love. Reacties zijn welkom op 06-23-86.

En dat was nieuwsmuziek van Great Eternity Love God hier in de programma Crossplay. Nieuwe en oudere releases. Ook deze is wat ouder, maar nog steeds een prachtig nummer om daar naar te luisteren. Ook gecoverd door Rolf van Malen. We hebben het dan over muziek van Evenal met Testify to Love.

Op de internetsite van Gospelight kun je kijken naar clips van artiesten, het laatste gospelnieuws, links naar artiesten, ons gastenboek en je kunt het programma nog eens naluisteren op www.gospelight.nl.

En van die muziek gaan we door naar een lekker nummer uit het verleden. Het is muziek wat standaard niet zo vaak op de draaitafel hebben klaarstaan. Building 429 met Glory Defined.

En de muziek was live opgenomen in Jeruzalem met muziek van Joshua Aaron. Het lied heet Zion. Vandaag gaan we terug naar muziek. Ook nieuwe muziek van Phil Wickham en Crowder. Het heet It Is Really Is Amazing Grace. Dit zijn Phil Wickham en Crowder samen met dit prachtige nummer. It Really Is Amazing Grace. Hier in het programma Gospelheid.

En zoals je hoort is de instrumentale versie van dit nummer prachtig natuurlijk om te horen. Straks dan doen we zeker de vocale versie ook nog van dit nieuwste nummer van Phil Wickham en Crowder samen. Maar soms een momentje van rust ook wel even lekker in de tijd. Van veel geluid, lawaai en soms ook even gewoon rust met een stukje muziek.

Music on the Weekend and Crowd was dat met It Is Really Amazing Grace. Dit is het programma Godspleit met dus veel muziek. En dat hoor je natuurlijk ook weer terug op de draaitafel. Met muziek ook uit het verleden en natuurlijk ook recentere muziek. Dit is muziek van Sarah Gross en het heet The Word.

En de muziek die je hoort, dat is van Terry Cross met The Word. En dan hebben we het over het woord van God natuurlijk, daar gaat het over. En als je kijkt in de geschiedenis, dan loopt zo'n lijn van de geslachten door de geslachten heen met de boodschap van het evangelie. En dat stamt al van de tijd dat mijn bedovergrootvader een best wel prominente dominee was in diverse plaatsen in Nederland. En daar deze woorden ook op de kansel uitsprak. God can change you. Dit is muziek van Great Eternity. En het komt van het album Love.

De nieuwste muziek is van UK Eternity met God Can Change You hier op de draaitafel. Nieuw en oudere nummers natuurlijk in dit programma. Ook deze muziek, dat is praise muziek die eigenlijk in het eerste uur trouwens hoort, maar nu ook een keer op de tweede uur. Shout to the Lord, Darlene Zekic, Stacey Winans van House Worship met Shout to the Lord.

En de muziek die hoorde was van Darlene Jacket, CC Winans met Shout to the Lord. En dit komende weekend is een belangrijk weekend. Joden vieren dan het Shavuotfeest met onder andere taart. Maar dan niet gewone taart, maar dan op basis van melkkost. En zij denken aan het geven van de 10 geboden op de berg Horeb. Een belangrijk feest dus in de Joodse kalender. En wij, nou goed, de christenen in ieder geval, die vieren dus het Pinksterfeest. De uitstorting van de Heilige Geest. We gaan naar Hebreeuws. Bijna aan het einde van deze uitzending van het programma Gospelite gaan we daar naartoe. En dat is Adonai, Psalm 113. En daarvan in het Hebreeuws en een deel Arabisch.

En hoewel niet helemaal gebruikelijk, gaan wij toch langzaam afsluiten met dit programma van Gospelheid met deze Zeeuwse klanken. Ook weer uniek, want dat hoor je niet over op de Nederlandse radio. En dat maakt dit programma zeker tot een uniek programma en een uniek stukje in de geschiedenis en de wereld om ons heen. Ik ga van je afscheid nemen, wij gaan eruit met Point of Grace. En West King samen met I Believe. Wat mij betreft graag tot volgende week. Dan zijn we er weer.

0: steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
1: Goedemiddag, je luistert naar A1 Radio.
2: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
2: Met nu het regio actueel nieuws van 12 uur.
3: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op A1 Radio. Instorten van een gebouw in de Filipijnse stad Angeles City worden nog 30 tot 40 bouwvakkers vermist die daar aan het werk waren. Met mannenmacht wordt geprobeerd om de vermisten onder het puin vandaan te halen. Reddingswerkers hebben bewoners in het gebied rond het 9 verdiepingen tellende gebouw opgeroepen om te helpen bij het zoeken. Naar de oorzaak van het instorten wordt onderzoek gedaan, wellicht speelt het extreem slechte weer een rol. Het aantal doden van de explosie in de Chinese kolenmijn is bijgesteld van de eerder gemelde 90 naar 82 personen. Twee mijnwerkers worden nog vermist. De directie van de mijn is aangehouden, zo meldt de Volkskrant, omdat zij zich mogelijk niet aan de vigerende veiligheidswetgeving zou hebben gehouden. De gasontploffing gebeurde vrijdag in het noorden van China in een kolenmijn bij Jiangxi. Er bevonden zich toen zo'n 250 mijnwerkers onder de grond. Het Russische ministerie van Defensie heeft bevestigd dat de grote aanval op Kiev van vannacht inderdaad een vergeldingsaanval was voor eerdere aanvallen van Oekraïne op Russische doelen. Bij de aanvallen in de regio Kiev vielen er zeker 4 doden en tenminste 60 gewonden. Rusland gebruikte volgens het Oekraïnse leger 90 raketten en 600 drones bij de aanval. Als onderdeel van een mogelijke deal tussen de VS en Iran zou Iran bereid zijn om zijn voorraad hoogverrijkt uranium op te geven. Volgens het Internationaal Atoomenergieagentschap beschikt het land over ongeveer 440 kilo uranium dat tot 60% is verrijkt. President Trump liet eerder weten dat de VS dichtbij een overeenkomst met Iran zit. Die moet leiden tot het beëindigen van de oorlog en het heropenen van de Straat van Hormuz. Bemiddelaar Pakistan spreekt van een betekenisvolle vooruitgang die zicht biedt op een positieve en duurzame uitkomst. Het weer. De zon schijnt volop en het is droog. De maximumtemperatuur loopt op naar 29 graden in het zuidoosten en naar 23 op de Wadden en aan de kust. Bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
4: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: A1 Radio.
2: A1 Radio. Goedemiddag.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio. Van jouw regionale sport tot onze lokale politiek. Verbindend in de regio Barneveld en Nijkerk.
2: De stem van jouw regio.
1: A1 Radio.
5: Charge World draait om de wereldhits.

0: De nieuwe wereldwijde nummer 1, maar dan in 2000 was Britney Spears en Oops, I Did It Again.
1: Van ver weg tot dichtbij, Chart World, hits all around the world, met John Deventer.
0: En hartelijk welkom bij een nieuwe week Chart World. En wekelijks ben ik je gids door de internationale hits. En geef ik je een tour door de wereldhitlijsten en presenteer de Chart Hunt Top 30. Met daarin de wereldwijde populairste muziektracks van dit moment.

0: Alles draait om de wereldhits.
1: Met laat deze uur de wereldwijde album top 10 van dit moment. En ook de nieuwe rangen en standen in onze eigen wereldhitlijst, die Charteren Top 30. Maar eerst zometeen charts all around the world. En daarin kijken we wekelijks naar de muzieksmaak in een internationale hitlijst. En vorige week was dat die van Oostenrijk. En daar is momenteel een grote hit Angels Above Me van Stickfinger en MDB. En vandaag gaan we in charts all around the world naar het winnende Eurovisieland Bulgarije.

0: Van Australië tot Zweden. Chart World. Hits all around the world. Met deze week...
1: De top is in Bulgarije. In Bulgarije, officieel de Republiek Bulgarije, is een land in Zuidoost-Europa. Gelegen in het oosten van het Balkanschiereiland en ten zuiden van de rivier de Donau. Bulgarije grenst in het noorden aan Roemenië, in het westen aan Servië en Noord-Macedonië. En in het zuiden aan Griekenland en Turkije. Bulgarije heeft een bevolking van meer dan 6 miljoen inwoners en Sofia is de hoofdstad. Met ruim 1 miljoen inwoners is het ook de grootste stad van het land. Het land trad op 1 juni 2007 toe als lid van de Europese Unie en is ook lid van onder andere de NAVO en de Verenigde Naties. En sinds 1 januari van dit jaar kun je er ook met euro's betalen. En Bulgarije heeft het Songfestival gewonnen. En dat zie je ook terug in de charts van Bulgarije. Met als absolute topfavoriet Dara en haar winnende Eurovisie-song Bangara.

0: Chartrun, de tussenstand.
1: En zometeen hier bij Chartworld de nieuwe Chartrun-lijst van deze week. Maar eerst dus nu de Chartrun tussenstand. En daarin kijken we wekelijks naar de verdwenen tracks in de actuele Chartrun-lijst. En in deze tussenstand over dit lopend jaar kan ik je melden dat er 2 tracks verdwenen zijn. Verdwenen uit de top 30 zijn na 1 week Another and 4 en 15-5 Ultra en Talk To You. En de tweede die uit de top 30 is gevallen is heel interessant voor het voorlopige jaaroverzicht van dit jaar. Want na 19 weken is verdwenen Zara Lawson en Lust Live. En met de verdwijning van Zara Lawson ziet de jaartop 3 er nu zo uit. 3 is Bad Bunny's en DTMF met 192 punten. 2 eindigt het begin van Dario met 252 punten. En op nummer 1 komt binnenvliegen met 255 punten. Lust Live van

0: Top 30.
1: Het is tijd in deze Chartworld om in de nieuwe weeklijst van de Chartrun Top 30 te duiken. En die geeft een beeld van de wereldwijde muzieksmaak van dit moment. En dan gaan we met het eerste overzicht. Met op 30 van 29 vorige week nog een repeat hit. En nu zakt hij terug van 29 naar 30, Somewhere and Back to Friends. Katy Perry, The One That Got Away, is binnengekomen op 29. En Raymond, Where Is My Husband, die maakt een vrije val van 18 naar 28. Van 24 naar 27 ook omlaag Sam Fender en Olivia Dunn, Rain Me In. En Taylor Swift met Opalite, die gaat ook omlaag. En wel één positie. Vorige week 25 en nu naar 26.
0: Chart

0: Chartrun. Top 25.
1: Met op 25 Pink Panther sinds Errolos en Stateside. Shakira Zoo gaat van 26 naar 24 en 21 naar 23 daalt. Dave & Thames en Rain Dance. De Wildsteiger, die vinden we op nummer 22 komende van 27. En dat is Harry Styles en American Girls. En Justin Bieber met Daisies, vorige week 17 en nu naar 21. Come on, guys.

0: wereldwijde album top 10.
1: Met 0 stijgers, 5 staanblijvers, 2 zakkers, 1 re-entry en 2 nieuwe bij de bovenste 10. En dat ziet er deze week als volgt uit met op nummer 10 binnengekomen Drake en Iceman. Bad Bunny, Diterne Mas Foto's gaat van 7 naar 9. En Justin Bieber Swag 1 en 2 die zakt ook van 5 naar 8. Op 7 vinden we een re-entry opnieuw in de lijst Ellen Langley en Dandelow. En op 6 blijft staan Harry Styles en Kiss All Time Disco Occasionally. Nieuw op nummer 5 is Chris Brown met Brown en Everything van BTS die blijft staan op 4. Ook een staanblijver op 3, Olivia Dean en The Art of Loving en Noah Kahan met The Great Divine. Verroert ook geen vin, op nummer 2 blijft die staan. En nu voor de tweede week en hij blijft ook staan op de nummer 1 op de wereldwijde album nummer 1 positie. En dat is Michael Jackson en

0: Top 20.
1: Met op 20 van 23 Teddy Swings en Mr. Know-It-All. Michael Jackson, Don't Stop Till Enough. Enough, die stijgt door van 22 naar 19. En Huggle en Salto en Jamaican is de hoogste nieuwe op nummer 18. Dominic Fick, Baby Doll, gaat van 19 naar 17. En Sober met Homewrecker, die zakt van 14 naar

0: Top 15.
1: Met op 15 van 16 Alex Warner en Ordinary nu 63 weken in de lijst. En de Fat of a Failure van Taylor Swift die gaat van 15 naar 14. Tame Impala en Jenny en Dracula vorige week nog 9 en nu gedaald naar 13. En van 4 naar nummer 12 een vrije val Max. Olivia Dean en Man I Need. En blijf staan, nummer 11 is Beat It van Michael Jackson.

0: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 1 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op A1 Radio. Als de VS en Iran binnenkort geen vredesakkoord sluiten, dan gaat de rente in Europa mogelijk omhoog. Dat zegt een bestuurslid van de ECB, de Europese Centrale Bank. Door de oorlog in het Midden-Oosten zijn de energieprijzen en de inflatie in Europa flink gestegen. Als de situatie niet verbetert, kan de ECB volgende maand besluiten tot een renteverhoging. Zo zei bestuurslid Martin Kocher in een gesprek met de pers in de marge van een vergadering van de EU-ministers van Financiën in Cyprus. Na het instorten van een gebouw in de Filipijnse stad Angeles City worden nog 30 tot 40 bouwvakkers vermist die daar aan het werk waren. Met mannenmacht wordt geprobeerd om de vermisten onder het puin vandaan te halen. Reddingswerkers hebben bewoners in het gebied rond het 9 verdiepingen tellende gebouw opgeroepen om te helpen bij het zoeken. Naar de oorzaak van het instorten wordt onderzoek gedaan, wellicht speelt het extreem slechte weer een rol. Het aantal doden van de explosie in de Chinese kolenmijn is bijgesteld van de eerder gemelde 90 naar 82 personen. Twee mijnwerkers worden nog vermist. De directie van de mijn is aangehouden, zo meldt de Volkskrant, omdat zij zich mogelijk niet aan de vigerende veiligheidswetgeving zou hebben gehouden. De gasontploffing gebeurde vrijdag in het noorden van China in een kolenmijn bij Jiangxi. Er bevonden zich toen zo'n 250 mijnwerkers onder de grond. Het Russische ministerie van Defensie heeft bevestigd dat de grote aanval op Kiev van vannacht inderdaad een vergeldingsaanval was voor eerdere aanvallen van Oekraïne op Russische doelen. Bij de aanvallen in de regio Kiev vielen er zeker 4 doden en tenminste 60 gewonden. Rusland gebruikte volgens het Oekraïnse leger 90 raketten en 600 drones bij de aanval. Het weer. De zon schijnt volop en het is droog. De maximumtemperatuur loopt op naar 29 graden in het zuidoosten en naar 23 op de Wadden en aan de kust. Bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
5: A1 Mediagroep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
6: A1 Radio.
0: Goedemiddag.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio. Van jouw regionale sport tot onze lokale politiek. Verbindend in de regio Barneveld en Nijkerk.
0: De stem van jouw regio.
1: A1 Radio.
7: Dit is Chart World.
8: C'est la vie, she sang to me. Je me rappelle, j'étais petit. I was just a little boy.

0: Vandaag, maar dan in 2025 stond in de Nederlandse top 40 voor de eerste week op nummer 1 Cloud in zijn Nederlandse Songfestival-inzending van dat jaar. C'est la vie.
1: Van ver weg tot dichtbij. Chart World. Hits all around the world. Met John Deventer.
0: En hartelijk welkom bij 2 uur van Chart World, de radioshow die op de voet volgt de wereldhits, met straks het vervolg van de wereldhitlijstje Chartsen. Maar ook nieuwe releases en zometeen hits van dichtbij. En aan het eind van dit uur de All Around the World wereldcolumn. En deze week komt die vanuit Zweden en is die van Hans van Maudik.

0: Art World. Hits van dichtbij.
1: En daarin hoor je welke tracks hits zijn in België, Duitsland en Nederland. We beginnen met in de Vlaamse Ultra Top 50 van deze week. En daarin gaan het Ray en Click Clack Symphony. Het gaat van 46 naar 38. Kiss the Grass van Sylvia Kreus en Romeo Elvis. Vorige week waren ze de hoogste nieuwe op 45 en zijn nu doorgestegen naar 37. En ook Forever Young van DJ-licious en Milo zit in de lift. Het gaat van 38 naar 33. Maar de snelste stijger is Kingdom of 4 van Cameron Whitegum. Hij sprint omhoog van 31 naar 20. En Harry Styles met de American Girls, die schiet het op 10 in. Komende van 18 naar 10. En de hoogste nieuwe die we ook hebben gedraaid vandaag is op 18 Milk Inc. en Madison.

0: Art World. Hits van dichtbij.
1: Met de highlights van de Duitse single Top 100. Met daarin weinig spannends, kan ik je zeggen. Wel is er weer een track van Michael Jackson doorgestegen. Met Human Nature stijgt hij van 55 naar 49. De Songfestival-inzending van Duitsland, Sarah Engels, is met haar song Fire weer opnieuw binnengekomen op de 27e plek. En direct daarachter staat op 26 van 32 American Girls van Harry Styles. Temper City van Self Aware, die is doorgestegen naar de top 10. Hij gaat van 13 naar 9. En dit zijn de highlights van de Nederlandse top 40, met daarin drie nieuwe binnenkomers. De hoogste is op 32 de kerstbeste winnaar van The Voice of Holland, Ruben Hillen. Met 20 Seconds is hij nieuw op 32. En verder is er een re-entry voor Michael Jackson's Billie Jean. Hij is zelf opnieuw genoteerd in de Nederlandse top 40 op nummer 26. En ook het opmerkelijke samenwerkingsverband tussen volkszanger Donny en de Belgische meidengroep K3 Schaduw is nieuw. En wel op 38. En dan de stijgers. Taylor Swift naar singletrack Elizabeth Taylor gaat van 38 naar 30. En halverwege van Suzanne en Freek stijgen bescheiden door van 19 naar 16. De concertreeks waarmee Harry Styles momenteel bezig is in de Amsterdam Johan Cruijff Arena werpt zijn vruchten af. Zijn hittrack American Girls die dende de top 10 in. In zijn 11e week is het doorgestegen van 13 naar nummer 7. En tot slot van dit blok hits van dichtbij heb ik nu voor je de top 3's van Duitsland, België en Nederland. Te beginnen met die van Duitsland, daar staat op 3 nieuw Passami, LK, Auso Control en Selmin 61 en Prada Song. En de Justin Bieber song samen met Nicki Minaj, Beauty and the Beat, die zakt terug van 1 naar 2. En de winnares van het Eurovisie Songfestival, de Bulgaarse zangeres Dara en haar Bangara, die komt nieuw binnen op nummer 1 in de Duitse single top 100 van deze week. En dan de top 3 van België met op 3 van 1 Alex Warners, Fever Dream, Shakira en Zoo stijgt door van 5 naar 2. En Olivia Dean's So Easy to Fall in Love die stijgt in de Vlaamse Ultra Top 50 van 2 naar nummer 1. En dan de Nederlandse top 40, de top 3 daarvan. En die ziet er als volgt uit met op nummer 3 nu eindelijk Cherryo van Justin de Wild. En hij stijgt door van 4 naar 3. Bruno Mars, I Just Might, die blijft staan op 2. En nu voor de 7e week alweer op de nummer 1 in de Nederlandse top 40. Alex Warner en Fever Dream.
0: Chart World, Surprise Track. Surprise Track.

0: Art World, nieuwe muziek.
1: Een nieuwe muziek van The Script en Man in the Arena. En daarvoor zat ook de Surprise Track. En dat is de nieuwe single van Olivia Rodrigo en The Cure. Het is momenteel ook haar favoriete track van haar aankomende nieuwe album... You Seem Pretty Sad for the Girl So in Love. Wat op 11 juni zal gaan verschijnen.

0: Run. Top 10.
1: En we gaan verder in deze chart world met het vervolg van de charts in top 30. En we zijn aangekomen in de top 10 met daarin 2 staanblijvers, 1 zakker en 7 hardlopers. Opnieuw in de top 10 van 12 naar nummer 10. Hunter X, AJ en de andere zangeressen uit K-pop Demon Hunters en Golden. Risk It All, Bruno Mars gaat van 10 naar 9. En Olivia Dee met Drop Dead, die zakt van 3 naar 8. Opnieuw in de top 10 van 13 naar 7. Bruno Mars en I Just Might and So Easy to Fall in Love van Olivia Dean. Die stijgt bescheiden door van 7 naar 6.
0: Chart Run. Top 10, nummer

0: Chartrun. Chartrun. Top 5.
1: Met zometeen de wereldwijde top 3. Maar eerst loop ik even de top 5 met je door. Met op 5 van 6 Michael Jackson en Billie Jean. En ook van 5 naar 4 gestegen Alex Warner en Fever Dream.
0: Chartrun. Chart update.
1: En onderweg de bovenste 3 wereldwijd. Maar eerst nu de Chartrun hit-update met de highlights van de Chartrun-lijst van deze week. Met daarin deze week 2 nieuwe binnenkomers. De eerste is de nu populair op onder meer TikTok, The One That Got Away van Katy Perry. Ze is nieuw binnengekomen op 29. En de hoogste nieuwe is de zomerlid in de dop van Hagelands Saltau. Ze staan nummer 1 momenteel in Moldavië en Bulgarije. En staan ook genoteerd in de Nederlandse top 40. En nu deze week zijn ze op 18 de hoogste nieuwe. En dan de hardlopers en de wereldstijger. En voor de wereldstijger hoeven we niet ver in de lijst te duiken. Want op nummer 22 komt van 27 American Girls van Harry Styles. En dan even de hardlopers met op 20 van 23 Teddy Swings en Mr. Know-It-All. En de classic Don't Stop Till Enough van Michael Jackson stijgt van 22 naar 19. Ook verspringt van 19 naar 17 Babydoll van Dominic Fick. En in de top 10 staan opnieuw AJ en de andere zangeres uit K-pop Demon Hunters. Met Golden stijgen ze in de 44ste week weer van 12 naar 10. En na vorige week een lichte dip staat ook weer in de top 10 op 7 komende van 13. I Just Might van Bruno Mars.
0: Chartrun.

0: Start World, jouw gids door de wereldhits.
1: En de Tour door de wereldhits komt zo langzaam weer tot een einde met net de Charten top 3. Met op 3 van 8 de wereldstijger van vorige week. Toen stoten ze door van 16 naar 8 en nu zelfs naar de nummer 3. Daar staat Ellen Langley in Choosing Texas. BTS en Swim nog in 5 landen op nummer 1. En in de wereldwijde Charten blijven ze staan op 2. En datzelfde doen ook Justin Bieber en Nicki Minaj met Beauty and the Beat. Het is nu voor de 4e week de wereldwijde nummer 1. En dit was Chart World voor deze week. Bedankt voor het luisteren en graag tot volgende week. En dan ben ik ook weer je gids door de wereldhits. En het laatste woord komt nu van Zwedenkenner en ook in bezit van een tweede huis in Zweden, Hans van Maurik.
0: All around the world, wereldkolom.
2: Er zijn van die momenten in het jaar waarop een land even lijkt te ademen. In Zweden gebeurt dat niet met de kerst, niet met oud en nieuw, maar midden in het jaar, precies wanneer de zon weigert onder te gaan, met summer. En dit jaar staan wij er zelf tussen. Het is bijzonder omdat het geen feest is dat je bezoekt. Het is een ritueel waar je in wordt opgenomen. Je merkt het al dagen van tevoren. En supermarkten die ineens vallen liggen met aardbeien, haring en dillen. Mensen die haastige berkenbladeren verzamelen alsof het goud is. En overal die typische Zweedse rust. Maar dat met een soort onderhuis vrolijkheid alsof het een hele land zachtjes glimlacht. En dan komt die avond. De zon hangt laag, maar blijft koppig boven de horizon hangen. Je staat daar misschien een glas in de hand en misschien met je trui om je schouders, en je voelt dat er geen toeristisch moment is. Dit is een eeuwenoude afspraak tussen mens en natuur. Een afspraak die zegt, vandaag vieren we het lichtwind. En je ziet kinderen rondom de meiboom dansen, volwassenen die liedjes zingen waarvan de woorden niet kent, maar de bedoelingen wel begrijpt. Je hoort gelach dat niet schreeuwt, maar rolt alsof vanzelf ontstaat. En ergens tussen dat alles door voel je het land is een ritme niet laat bepalen door agendas, maar door seizoenen. En van midsummer zo bijzonder maakt, is dat het even uit de tijd tilt. Je kijkt naar de lucht en denkt, het is bijna middernacht, maar het lijkt alsof de dag moet beginnen. En misschien is dat precies de magie, dat je even vergeet hoe laat het is en wat morgen moet gebeuren. Dat alles alleen maar staat te kijken naar de zon die weigert afscheid te nemen. En later, als je terugloopt naar je huis of je tent, hoor je nog eens in de verte muziek. Je ruikt het gras dat nog warm is in de dag. En je weet, dat maak je zomaar mee. Dit is geen feest wat je kunt plannen. Dit is een ervaring die je overkomt.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 2 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op A1 Radio. Een aanslag op een trein in het zuidwesten van Pakistan heeft volgens autoriteiten het leven gekost aan zeker 24 mensen. Het betreft militairen en hun gezinsleden die op vakantie gingen. Er zijn ook zeker 50 gewonden gevallen. De trein werd in de stad Quetta geramd door een auto. Het is nog niet bekend wie er achter de aanslag zit. Er zijn in het gebied vele separatistische en jihadistische groepen actief. Op een bedrijfsterrein in Garden Grove bij Los Angeles staat een grote chemische tank op ontploffen. Uit voorzorg zijn zo'n 40.000 mensen geëvacueerd. De temperatuur van de oververhitte tank loopt sinds een paar dagen op en er is al chemisch materiaal vrijgekomen. Volgens de brandweer kan de tank ontploffen of nog meer chemische vloeistoffen gaan lekken. In een straal van een paar honderd meter rond de tank bevinden zich tientallen woningen en een basisschool. Bij een brand in de gevangenis in Vught zijn 130 gedetineerden overgebracht naar andere gevangenissen in de buurt. De brand ontstond zaterdagavond in een wasruimte. De afdeling moest worden ontruimd vanwege wateroverlast door het bluswerk. Gevangenisdirecteur Wijnhoven meldt dat de betrokken gedetineerden vol begrip waren en goed hebben meegewerkt. Hoe de brand is ontstaan wordt nog onderzocht. En gezondheidsdeskundigen raden aan om zonnecrèmes van vorig jaar weg te gooien, omdat die nog maar half zo effectief zijn. Veel media, zoals het AD, herhalen op deze eerste mooie zomerdagen nog maar eens de tips over een goed gebruik van zonnebeschermingsmiddelen. Insmeren niet alleen als je naar het strand gaat, maar ook op de fiets naar de winkel. Tenminste factor 30 gebruiken en met een vette plaklaag elke 2 uur insmeren. Tussen 12 en 3 uit de zon blijven. Het weer, de zon schijnt volop en het is droog. De maximumtemperatuur loopt op naar 29 graden in het zuidoosten en naar 23 op de Wadden en aan de kust, bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zometeen in het volgende uur op A1.

0: AE1 Radio. De stem van jouw regio. AE Radio. Goedemiddag.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

elke zaterdagmiddag van 2 tot 5 op A1 Radio. Sportmatinee. We volgen alle wedstrijden uit de regio en houden jou op de hoogte van de ontwikkelingen. Sportmatinee wordt mede mogelijk gemaakt door Carprof Jos Bouw. De professionals voor uw auto, bedrijfswagens en campers.

0: is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Een aanslag op een trein in het zuidwesten van Pakistan heeft volgens autoriteiten het leven gekost aan zeker 24 mensen. Op een bedrijfsterrein in Garden Grove bij Los Angeles staat een grote chemische tank op ontploffen. Uit voorzorg zijn zo'n 40.000 mensen geëvacueerd. Bij een brand in de gevangenis in Vught zijn 130 gedetineerden overgebracht naar andere gevangenissen in de buurt. En gezondheidsdeskundigen raden aan om zonnecrèmes van vorig jaar weg te gooien, omdat die nog maar half zo effectief zijn. Het weer, de zon schijnt volop en het is droog. De maximumtemperatuur loopt op naar 29 graden in het zuidoosten en naar 23 op de Wadden en aan de kust, bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

Dit is A1 Radio, jouw lokale radio in Nijkerk, Barneveld en omgeving. Jouw geluid, van lokaal tot wereldwijd. De stem van jouw regio. A1.

0: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 3 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op A1 Radio. In de Turkse hoofdstad Ankara wordt op bevel van de autoriteiten het hoofdkwartier van de oppositiepartij CHP ontruimd. Dit na een uitspraak van een rechter dat de verkiezing van Özgür Özel tot partijleider op het partijcongres in 2023 ongeldig was. Deze heeft gezegd dat hij het kantoor niet gaat verlaten en noemt de rechterlijke uitspraak een zwarte dag voor de democratie. Waarnemers zien in het conflict een poging van de Turkse president Erdogan om de CHP te verzwakken. Aan de noordoostkust van Australië is een 39-jarige man overleden na een aanval door een haai. Hij was met 3 andere opvarenden met een boot aan het speervissen toen hij in het water werd gebeten. Hij werd met zware verwondingen aan zijn hoofd aan boord gehesen, maar kon door de hulpdiensten niet meer worden gered. Het is nog niet bekend om wat voor haai het gaat. Op een bedrijfsterrein in Garden Grove bij Los Angeles staat een grote chemische tank op ontploffen. Uit voorzorg zijn zo'n 40.000 mensen geëvacueerd. De temperatuur van de oververhitte tank loopt sinds een paar dagen op en er is al chemisch materiaal vrijgekomen. Volgens de brandweer kan de tank ontploffen of nog meer chemische vloeistoffen gaan lekken. In een straal van een paar honderd meter rond de tank bevinden zich tientallen woningen en een basisschool. En gezondheidsdeskundigen raden aan om zonnecrèmes van vorig jaar weg te gooien, omdat die nog maar half zo effectief zijn. Veel media, zoals het AD, herhalen op deze eerste mooie zomerdagen nog maar eens de tips over een goed gebruik van zonnebeschermingsmiddelen. Insmeren niet alleen als je naar het strand gaat, maar ook op de fiets naar de winkel. Tenminste factor 30 gebruiken en met een vette plaklaag elke 2 uur insmeren. Tussen 12 en 3 uit de zon blijven. Het weer, de zon schijnt volop en het is droog. De maximumtemperatuur loopt op naar 29 graden in het zuidoosten en naar 23 op de Wadden en aan de kust, bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Zometeen in het volgende uur.

0: 1 Radio. De stem van jouw regio. Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl. A1 Mediagroep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
1: A1 Radio.
0: Goedemiddag.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

Westerveld, Hoevelaken, Nijkerk, Garderen, Kootwijk, Nijkerkerveen, Ter Schuur, Stroe, De Glind, Kootwijkerbroek. Dit is AE Radio. De stem van jouw regio.

0: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. In de Turkse hoofdstad Ankara wordt op bevel van de autoriteiten het hoofdkwartier van de oppositiepartij CHP ontruimd. Dit na een uitspraak van een rechter dat de verkiezing van Özgür Özel tot partijleider op het partijcongres in 2023 ongeldig was. Aan de noordoostkust van Australië is een 39-jarige man overleden na een aanval door een haai. Op een bedrijfsterrein in Garden Grove bij Los Angeles staat een grote chemische tank op ontploffen. Uit voorzorg zijn zo'n 40.000 mensen geëvacueerd. En gezondheidsdeskundigen raden aan om zonnecrèmes van vorig jaar weg te gooien, omdat die nog maar half zo effectief zijn. Het weer, de zon schijnt volop en het is droog. De maximumtemperatuur loopt op naar 29 graden in het zuidoosten en naar 23 op de Wadden en aan de kust, bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
1: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 4 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op A1 Radio. Het afvuren van een Oresnik-raket bij de Russische bombardementen op Oekraïne is scherp veroordeeld door Europese leiders. De Duitse bondskanselier Merz spreekt van een escalatie. EU-buitenlandschef Kallas noemt het een roekeloze manier om angst te zaaien. Het inzetten van de hypersonische raket is door het Russische leger bevestigd. Sinds het begin van de oorlog is zo'n projectiel pas een paar keer gebruikt. Bij de aanvallen van vannacht vielen 4 doden en 60 gewonden. In een bos in het Brabantse Rijen hebben kinderen tijdens een voetbalkamp gisteravond het lichaam van een overleden man gevonden. Er is volgens de politie geen sprake van een misdrijf. En de hulpdiensten constateerden volgens Omroep Brabant dat de man al een tijd in het bos lag. De kinderen zijn opgevangen en kunnen gebruik maken van slachtofferhulp. In de Turkse hoofdstad Ankara wordt op bevel van de autoriteiten het hoofdkwartier van de oppositiepartij CHP ontruimd. Dit na een uitspraak van een rechter dat de verkiezing van Özgür Özel tot partijleider op het partijcongres in 2023 ongeldig was. Deze heeft gezegd dat hij het kantoor niet gaat verlaten en noemt de rechterlijke uitspraak een zwarte dag voor de democratie. Waarnemers zien in het conflict een poging van de Turkse president Erdogan om de CHP te verzwakken. Aan de noordoostkust van Australië is een 39-jarige man overleden na een aanval door een haai. Hij was met 3 andere opvarenden met een boot aan het speervissen toen hij in het water werd gebeten. Hij werd met zware verwondingen aan zijn hoofd aan boord gehesen, maar kon door de hulpdiensten niet meer worden gered. Het is nog niet bekend om wat voor haai het gaat. Het weer. De zon schijnt volop en het is 29 graden in het zuidoosten en zo'n 23 op de Wadden en aan de kust. Vanavond blijft het nog lang zonnig. Morgen en de rest van de week opnieuw temperaturen boven de 25 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Zometeen in het volgende uur op A1

0: Verbindend in de regio Barneveld en Nijkerk.
1: Op 93.5 en op 106.8 FM.
0: De stem van jouw regio.
1: De lokale omroep voor Nijkerk, Barneveld en omgeving. A1 Radio.

0: Je luistert naar A1 Radio. Hits from the Heartland, the best new country, hoor je hier. Elke zondagmiddag van 5 tot 7 op A1 Radio.
1: Hits from the Heartland with Camille Janssen.

0: 39-jarige man overleden na een aanval door een haai. Het weer, de zon schijnt volop en het is 29 graden in het zuidoosten en zo'n 23 op de Wadden en aan de kust. Vanavond blijft het nog lang zonnig. Morgen en de rest van de week opnieuw temperaturen boven de 25 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
1: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 5 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op A1 Radio. In de Turkse hoofdstad Ankara probeert de politie het hoofdkwartier van de oppositiepartij CHP te ontruimen. Ooggetuigen melden dat agenten met helmen en schilden het gebouw bestormen en traangas afvuren. Partijleider Özgür Özel, die zich met zijn partijgenoten in het kantoor heeft verschanst, spreekt over een belegering en een zwarte dag voor de democratie. Hij moet na een gerechtelijke uitspraak het veld ruimen als partijleider. Zijn verkiezing van 3 jaar geleden zou ongeldig zijn. Het afvuren van een Oresnik-raket bij de Russische bombardementen op Oekraïne is scherp veroordeeld door Europese leiders. De Duitse bondskanselier Merz spreekt van een escalatie. EU-buitenlandschef Kallas noemt het een roekeloze manier om angst te zaaien. Het inzetten van de hypersonische raket is door het Russische leger bevestigd. Sinds het begin van de oorlog is zo'n projectiel pas een paar keer gebruikt. Bij de aanvallen van vannacht vielen 4 doden en 60 gewonden. Een aanslag op een trein in het zuidwesten van Pakistan heeft volgens autoriteiten het leven gekost aan zeker 24 mensen. Het betreft militairen en hun gezinsleden die op vakantie gingen. Er zijn ook zeker 50 gewonden gevallen. De trein werd in de stad Quetta geramd door een auto. Het is nog niet bekend wie er achter de aanslag zit. Er zijn in het gebied vele separatistische en jihadistische groepen actief. En in Volendam moest de mobiele eenheid ingrijpen om te voorkomen dat fans van Ajax en FC Utrecht elkaar op het voetbalveld in de haren zouden vliegen. De supporters van Ajax kwamen na het laatste fluitsignaal het veld op. Die van FC Utrecht verlieten het stadion. De wedstrijd werd gewonnen door de Amsterdammers, die nu hun plaats in het Europees voetbal veilig hebben gesteld. Het weer. De zon schijnt volop en het is 29 graden in het zuidoosten en zo'n 23 op de Wadden en aan de kust. Vanavond blijft het nog lang zonnig. Morgen en de rest van de week opnieuw temperaturen boven de 25 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: A1 Radio. Goedemiddag.
0: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is jouw radio.

0: Melbourne in Hits from the Heartland heeft een regional breakout met Backroad Kind of Love. Hallo, hartelijk welkom alle luisteraars van Zena Classics. Jullie horen Hits from the Heartland elke zondagavond tussen 9 en 11. Hier is Riley Green en Change My Mind.
1: If you showed up, I wouldn't let you in.

Voor de Country Classic gaan we deze week terug naar het prille begin van 1996. Nummer 3 Country voor Doug Supernal en Not Enough Hours in the Night. Hits from the Heartland, 2 plaatsen omhoog naar nummer 6. Hier is Ella Langley.

Kevin Powers samen met Shaboozy en Move On. Op AM, FM, DAB+, kabel, digitaal en online. Elke week hoor je de best new country hier. Op in totaal 40 stations in 7 landen. Met Corey Kent en Co Wetzel en Rocky Mountain Low.

nummer 1 country airplay voor All Dominion uit 2018 en Hotel Key. En de recente oldies komen uit dat jaar in deze aflevering van Hits from the Heartland. Terug naar de chart van het ogenblik. Dit is de Mighty Road Roller van vorige week. Max McNown.

0: Elke week zetten we in Hits from the Heartland een artiest of groep in de schijnwerpers.
1: Ze komt uit Jackson in de staat Mississippi en bracht haar eerste single uit toen ze 13 was. Ze heeft meegewerkt aan de filmmuziek van Con Air, Coyote Ugly en Legally Blonde 2. In Nederland kwam haar doorbraak in 1999 toen ze een top 5 hit had. In 2000 stond ze zelfs op de eerste plaats in de Lage Landen. Ondanks de knipoog naar de popmuziek van de laatste jaren lijkt ze nu toch weer meer de country kant op te gaan.
0: Deze week Spotlight.

0: Zack John King en Get to Drinking. Tijd om eruit te gaan voor het nieuws en de mededelingen. Zo direct ben ik bij je terug met de tweede uur hits van de Heartland. Met daarin de Dutch Barn. Een overzicht van de Billboard Country Airplay top 10. En het stikt van de primeurs, ook het tweede uur. We gaan de tweede uur uit met Tucker Wetmore en Brunette.
1: Lord knows I got a time. And there's a few in here now. Well, I learned my lesson too many times. Blows like you put me through.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 6 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. De Amerikaanse president Trump zegt dat de VS geen haast hebben met een akkoord met Iran. De blokkade tegen het land blijft van kracht tot er een officieel ondertekende deal ligt. Trump zegt dat Amerikaanse diplomaten de tijd moeten nemen om fouten te vermijden. Gisteren zei hij nog dat een akkoord bijna rond was. De president noemt de gesprekken met Iran wel steeds professioneler en productiever. De onderhandelingen draaien om het nucleaire programma van Iran en het openen van de straat van Hormuz. De Turkse politie heeft het hoofdkwartier van de grootste oppositiepartij CHP in Ankara met geweld ontruimd. Agenten gebruikten traangas en rubberen kogels om de partijleden uit het gebouw te verwijderen. De actie volgt op een gerechtelijke beslissing waarbij partijleider Özgür Özel uit zijn functie werd gezet. De CHP noemde dat vonnis een poging tot staatsgreep, bedoeld om de partij te verzwakken. Bij de ontruiming kwam het tot zware confrontaties tussen politie en aanhangers van de partij. Op een begraafplaats in Zwolle zijn verschillende graven beschadigd geraakt doordat er volgens de politie mogelijk een voertuig overheen is gereden. Ook het hek en een informatiebord van de begraafplaats raakten zwaar beschadigd. Op het terrein zijn duidelijke bandensporen gevonden. Wanneer de vernielingen precies zijn gebeurd is nog niet bekend. De politie zoekt getuigen en heeft nog niemand aangehouden. En bij de sluizen van IJmuiden is een belangrijke brug buiten gebruik door een technische storing. Die brug over de Zuidersluis gaat niet meer dicht door een kapotte motor. En daardoor kunnen voetgangers, fietsers en ander verkeer voorlopig geen gebruik maken van die route. Rijkswaterstaat weet nog niet hoe lang de herstelwerkzaamheden gaan duren, maar dinsdag mogelijk wel. Voor de scheepvaart zijn twee sluizen tijdelijk niet beschikbaar. Schepen kunnen wel de andere sluizen in IJmuiden nog gebruiken. Het weer volop zon en droog. Ook komende nacht is het droog bij een graad of 9 in het noorden tot 13 in Zeeland. En met name in het noorden en westen kans op mist. Het waait bijna niet. Morgen krijgen we zonnig en droog weer met 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
0: A1 Radio.
3: A1 Radio. Goedenavond.
0: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is jouw radio.

welkom terug. Dit is de tweede uur hits van de Heartland. Met straks de Dutch Barn. Een overzicht van de Billboard Country Airplay top 10. En het sterf van de primeurs. Ook in de tweede uur. We gaan de tweede uur van start met Josh Ross.

De doorbraakzinger voor Carson Beyer. En de plaat heet Something That I Need. Hij is altijd helemaal bijgewerkt en actueel. De openbare Spotify-playlist van Hits from the Heartland. Volg hem, download hem en neem hem overal en altijd met je mee. Meer dan 4 uur lang de allerlekkerste new country van dit moment.

Hij komt uit Zeltbommel. Zijn naam is Patrick van Zandwijk. Maar beter bekend onder de artiestennaam Tescat. Dutch Americana, deze week in de Dutch Barn. En het heette Out of My Mind. 2 uur lang met hits van de Heartland. En jij bent helemaal op de hoogte van alle ontwikkelingen binnen de New Country scene. Hier is John Morgan en Kid Myself.

dachten een tijdje dat Dry Spell de nieuwe single zou worden voor Kacey Musgraves, maar blijkbaar was de tekst toch een beetje te veel van het goede. Dit is de nieuwe single Loneliest Girl for the first time on Dutch radio. It's from the heartland, the best in new country. Turn this truck around op nummer 8. Hier is Jordan Davis.

House Again. Het is de nieuwe single van Hudson Westbrook en Painted You Pretty. Vorige week voor de first time on Dutch Radio. Deze week een van de grote stijgers. Het is de nieuwe single van Megan Maroney en Madison.

0: uit 2018 voor Russell Dickerson en Blue Tacoma. Hits from the Heartland, the best in new country. Hier zijn Dan en Shay en Say So.
1: Hey, this is Dan and Shay. You're listening to Hits from the Heartland with Camille Janssen.

0: You're listening to Hits from the Heartland.
1: Een overzicht van de Billboard Country Top 10 van deze week.
2: Met een nieuwe binnenkomer in de lijst van deze week. En dat houdt in dat Dylan Scott met What He'll Never Have eruit is. Nieuwe de top 10 van 12 naar 10. Beautiful Things, Megan Maroney. En Josh Ross gaat de plaats omhoog van 10 naar 9 met Hate How You Look. Vorige week 9, deze week 8. Ook een plaats de goede richting op. Jordan Davis met Turn This Track Around. En 7 is een zittenblijver, Change My Mind en Riley Green. Vorige week 8, deze week 6, 2 plaatsen omhoog. Be Her, Ella Langley. En vorige week 2, deze week 5, 3 plaatsen gezakt. Days Like These en Luke Combs. 4 blijft 4. Cody Johnson met The Fall. En Brunette van Tucker Wetmore stijgt 2 plaatsen van 5 naar 3. Vorige week 3, deze week 2. Choosing Texas en Ella Langley. En dat betekent nog steeds op nummer 1... voor de 16e week en de 4e week op nummer 1, Luke Combs en Sleepless in a Hotel Room.

Zomerhit, de country zomerhit van dit jaar, met deze wel bekend is. De nieuwe single van Ella Langley samen met Morgan Wallen en I Can't Love You Anymore. Niet alleen voor de first time on Dutch radio, maar deze week ook de hotshot debut. Oftewel de hoogste nieuwe binnenkomer in de country chart. Hij komt binnen op nummer 19 deze week. It's from the heartland, the best in new country. It is Low Cash and Wrong Hearts.

0: Ian Maansink en zijn splinternieuwe single heet Love is Blind. And there you have him, jouw hits from the heartland voor deze week. De afgelopen twee uur heb je kunnen luisteren naar het beste dat New Country te bieden heeft. Hits from the Heartland is een productie van Camille Jansen Cross Media. Houd je radio hier en ik laat je alleen met Luke Bryan en Most People Are Good.
1: Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
2: Goedenavond. Je luistert naar A1 Radio.
1: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
2: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 7 uur.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Vandaag heeft China opnieuw 3 ruimtevaarders naar het ruimtestation Chang'an gestuurd. De bemanning vertrok met de Shenzhou 23-missie vanuit de Gobi-woestijn. Een van de astronauten blijft een volledig jaar in de ruimte. Dat is een primeur voor China. Ook vliegt er voor het eerst een ruimtevaarder uit Hongkong mee op een Chinese missie. De bemanning voert experimenten uit rond een langdurig verblijf in de ruimte. China bereidt zich daarmee voor op toekomstige missies naar de maan en naar de planeet Mars. De Amerikaanse president Trump zegt dat de VS geen haast hebben met een akkoord met Iran. De blokkade tegen het land blijft van kracht tot er een officieel ondertekende deal ligt. Trump zegt dat Amerikaanse diplomaten de tijd moeten nemen om fouten te vermijden. Gisteren zei hij nog dat een akkoord bijna rond was. De president noemt de gesprekken met Iran wel steeds professioneler en productiever. De onderhandelingen draaien om het nucleaire programma van Iran en het openen van de straat van Hormuz. De Turkse politie heeft het hoofdkwartier van de grootste oppositiepartij CHP in Ankara met geweld ontruimd. Agenten gebruikten traangas en rubberen kogels om de partijleden uit het gebouw te verwijderen. De actie volgt op een gerechtelijke beslissing waarbij partijleider Özgür Özel uit zijn functie werd gezet. De CHP noemde dat vonnis een poging tot staatsgreep, bedoeld om de partij te verzwakken. Bij de ontruiming kwam het tot zware confrontaties tussen politie en aanhangers van de partij. En in het Leukermeer bij het Limburgse Weld is vanmiddag een man overleden. Hulpdiensten vonden het lichaam nadat de man eerder in het water vermist was geraakt. Het gaat om een volwassen man van Duitse afkomst. Duikers en een drone-team zochten urenlang naar het slachtoffer. De veiligheidsregio gaat uit van een noodlottig ongeval en ziet voorlopig nog geen aanleiding voor opzet. Het weer volop zon en droog. Ook komende nacht is het droog bij een graad of 9 in het noorden tot 13 in Zeeland en met name in het noorden en westen kans op mist. Het waait bijna niet. Morgen krijgen we zonnig en droog weer met 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Radio. Goedenavond.
2: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio. Van jouw regionale sport tot onze lokale politiek. Verbindend in de regio Barneveld en Nijkerk.

luisteraars, allemaal een hele goede avond. We zijn er tot de klok van 9 uur en dat doen we het allemaal op zijn Nederlands natuurlijk. Hè. Dit is A1 op zijn Hollands. En wat ons betreft, bel ze maar door, alle groeten en verzoeken. Dan gaan we ze proberen te draaien vanavond. En dan belt u naar 033-24-60101. 033-24-60101.

Beetje van het ditem en een beetje van het datum. Ja, is het dan niet piekfijn voor elkaar, hè? Jazeker. Goed, de eerstvolgende plaatluisteraars die wij gaan draaien, die is bestemd voor Sabine, Chantal, Jeroen, Quinten, Romy, René, Ans, Remco en het NFM-team krijgen samen aangeboden van Evelien. En hier is Corrie en Koos. MUZIEK

Corrie en Koos, en ik verlang naar jou. De familie Bergman, die vragen een plaat aan voor de familie van Doetselaar, sorry. En die wilde graag het horen van Marco den Hollander. En een en al geluk, ja, wie wil het eigenlijk niet?

En luisteraars, de volgende muziek. Eens even kijken. Ja, nou doet hij het goed. Opa en oma van Klaver die vragen een plaat aan voor Mieke van Tongen. En die wilde graag iets horen van de vader Abraham. Ja, met zijn orkest. En hij is weer aan het testen met zijn vingers tussen de deuren. Aard, daar gaan we, hè. Gaat dat goed? Nee, dat gaat niet goed. Zo, deze moeten we hebben. Ja, daar komt hij aan, Aard. De vingers tussen de deuren. Ai, ai, ai.

Ai, ai, ai, ai. Greta Malenstein, ja, die vraagt een plaat aan voor haar ouders. En die wil iets horen van Nielsen met de diamant. Ja, hij is ruw aangeslepen, hè?

de Dierenhand. Nielsen. En Jimmy Kroeswijk, die vraagt een plaat aan voor zijn ouders. En die wilde graag het horen van Jannes. Ja. En wat vind je van Water in de Woestijn?

0: het water in de woestijn.
1: Nou, dan komt er vanzelf een oase, heet dat, hè? Ja. De familie van Beek die vragen naar plaat aan voor Jan. En die wilde graag het horen van Koos Alberts. En morgen, ja, dan is er gewoon weer een nieuwe dag, jongens. Ja. Morgen is het gelukkig maandag, hè?

En luisteraars, de volgende muziek. Linda van Erken, die vraagt een plaat aan voor haar vriend Theo. En die wilde graag iets horen van Sieneke. En dromen, alleen maar dromen.

0: Dromen, alleen maar dromen. Ja, als dat toch eens zou kunnen, hè. Maar goed, luisteraars, pa en ma's, die vragen een plaat aan voor Shani. Shani of Shani. En die wilde graag iets horen van Cornel. Ja, Cornel. Hebben we die nog, ja?
1: Denk jij nou echt dat je mij nog kan raken? Denk jij nou echt dat ik nog iets voor je voel? Of denk jij nou echt dat ik bij je ben voor je knaken? Denk jij nou echt? Denk je dat echt? Ik heb genoeg in mijn leven, genoeg gezien en ook gehad. Ik heb alles weggegeven,

Dan weten we dat ook gelijk. Josien die vraagt een plaat aan voor haar vriend Karel. En die wil iets horen van Club 3. Club 3, ja. En wat gaan ze doen? Ze gaan heel voorzichtig de tafel en de stoelen opzij zetten, klompen aan en dan gaan we.

Hatsje, we zijn al bijna toe aan de Nederlandstalige top 10. Maar voordat het zover is, gaan we eerst nog een plaat draaien. Want Joker die vraagt een plaat aan voor haar vriend Fred. En hier is Rijn de Vries met zijn Patsy.

0: Talige top 10 met Aard Wallet.
1: En verdwenen uit de lijst is John West met nog eentje voor ga. Nieuw op nummer 10, Danny Christian met Jij drinkt te veel. Op nummer 9, voorweek 7, 12 weken genoteerd Angora met Hey Jij. Op nummer 8 is blijven staan, 6 weken staat erin René Karsten Bukkers met Bos Hout voor de deur. Op nummer 7, voorweek nog 6, 3 weken genoteerd De Dikdakkers met Ik ben een brandweerman. Op nummer 6, voorweek 6 weken genoteerd Sieneke met Waar blijft nou de wijn? Op nummer 5, voorweek nog 10, 2 weken genoteerd Krantje Papi en Guus Meeuwers met Nacht. Op nummer 4, voorweek nog 2, 5 weken genoteerd Maan met Ze huilt maar ze lacht. Op nummer 3 is blijven staan, 5 weken genoteerd Suzanne en Freek met Deze is voor mij. Op nummer 2, voorweek nog 4, 3 weken genoteerd De Toreador met Opgeblazen. Op nummer 1, 4 weken staat erin en voor de tweede week op nummer 1, Snelle met Smoorverliefd.
2: Twee, drie.

tweede klas. A voor VWO, mijn tenen door het huis naar de kamer. Midden in de nacht, wat misschien werd het me dood. En onze allergrootste angst was de vader. Handjes boven de lakens, konden nachtenlang praten. Voor het eerst liet een meisje

En dat is hem dus. De snelle en smoorverliefd. 4 weken staat hij erin en 2 weken op nummer 1. En ook deze week werd de Nederlandstalige top 10 weer geheel samengesteld en gepresenteerd door onze eigen Staart. De volgende plaat, luisteraars, gaan we draaien voor het hele team. Krijgen ze aangeboden van Nel. En hier is Jannes.

0: muziekluisteraars is bestemd voor Aad en Marie. Krijgen ze aangeboden van buurman Woudenberg. En hier is Olleke Balleke Rijbisolleke.
1: Ik ben wat vermoeid van dit hele repertoire. En de jongens worden ook wat vermoeid. Maar we moeten even lekker door met een lied wat ik geïnspireerd heb op een boek en een film van Albert Mol. Ik heb het genoemd Wat zie ik, want zo heette ook de film. Oftewel Olleke Balleke. En zingen we even mee. Even volhouden, jongens.

0: Namens iedereen bij de ANWB...
1: Dankjewel!
2: Bedankt!
0: We waarderen dat je lid bent. Daarom geven we leden die nu een autoverzekering afsluiten... een jaar lang extra korting. Zo weet je zeker dat je bij een botsing of andere autoschade goed geholpen wordt... en je betaalt niet te veel. Want hoe langer je lid bent, hoe hoger de korting. Tot wel 20%. Bereken je premie op anwb.nl/autoverzekering. Oh, en trouwens, ook op de woonverzekeringen van de ANWB.

0: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 8 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Het Rode Kruis deelt ook vandaag maaltijden uit aan asielzoekers bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Veel mensen wachten daar nog altijd op een plek om te overnachten en daarom gaan er opnieuw asielzoekers naar een tijdelijke opvanglocatie in Groningen. In het congrescentrum Hanzeplaza staan voorlopig 175 bedden klaar. Afgelopen nacht sliepen daar al meer dan 100 mensen. Volgens het COA hebben zich nog geen nieuwe gemeenten gemeld voor extra noodopvang, terwijl er wel een groot tekort aan is. De Israëlische premier Netanyahu zegt dat Iran nooit een kernwapen mag krijgen. Volgens hem zijn Israël en de Amerikaanse president Trump het daar volledig over eens. Hij zegt dat een akkoord met Iran alleen mogelijk is als de nucleaire installaties worden ontmanteld. En ook moet al het verrijkt nucleair materiaal uit Iran verdwijnen, aldus Netanyahu. Ondertussen zouden Iran en de Verenigde Staten werken aan een verlenging van het staakt-het-vuren. Tijdens die periode kan het dan rustig verder worden onderhandeld. Vandaag heeft China opnieuw 3 ruimtevaarders naar het ruimtestation Chang'e gestuurd. De bemanning vertrok met de Shenzhou 23-missie vanuit de Gobi-woestijn. Een van de astronauten blijft een volledig jaar in de ruimte. Dat is een primeur voor China. Ook vliegt er voor het eerst een ruimtevaarder uit Hongkong mee op een Chinese missie. De bemanning voert experimenten uit rond een langdurig verblijf in de ruimte. China bereidt zich daarmee voor op toekomstige missies naar de maan en naar de planeet Mars. En in het Leukermeer bij het Limburgse Weld is vanmiddag een man overleden. Hulpdiensten vonden het lichaam nadat de man eerder in het water vermist was geraakt. Het gaat om een volwassen man van Duitse afkomst. Duikers en een drone-team zochten urenlang naar het slachtoffer. De veiligheidsregio gaat uit van een noodlottig ongeval en ziet voorlopig nog geen aanleiding voor opzet. Het weer volop zon en droog. Ook komende nacht is het droog bij een graad of 9 in het noorden tot 13 in Zeeland. En met name in het noorden en westen kans op mist. Het waait bijna niet. Morgen krijgen we zonnig en droog weer met 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
0: A1 Radio. Goedenavond.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio. Van jouw regionale sport tot onze lokale politiek. Verbindend in de regio Barneveld en Nijkerk.
0: De stem van jouw regio.
1: A1 Radio.
0: Nijkerk op zijn Hollands.

Hanneke Grunlo en Brandend Zand. Welkom terug voor de tweede uur A1 op z'n Hollands. En ze zeggen hier van de woestijn die zorgt dat je verstand verbrandt. Maar dat heb ik wel eens hele andere ideeën over, geloof ik. Of helemaal niet voor in de woestijn te zitten, volgens mij. Maar goed. Maar welkom terug voor de tweede uur A1 op z'n Hollands, luisteraars. Je kunt ze steeds doorbellen nog. Al uw groeten en verzoeken 033-246-0101. En John Morre die vraagt een plaat aan voor zijn zus, en dat is Margreet. En die wilde graag het horen van Ancora met de jongens van Jan de Wit. Ja, dat zijn ze. MUZIEK

Jongens van Jan de Wit, ja, dat was niemand minder als Ancora. En de volgende muziekluisteraars. Martin die vraagt een plaat aan voor zijn vriend Anton. En die wil iets horen van Frank van Etten. Hier is het meisje van de straat. Ja, ja.

Zo, dan weten we dat ook. We hebben natuurlijk ook nog een mop van deze week. En die gaat als volgt. Dus zegt de leraar tegen de stel van die jongens. Die guys lopen te schoppen in de klas. Je kent het wel. Zegt hij, jullie generatie is echt erg. Nou, zegt die leerlingen, uw generatie heeft ons gemaakt. Dus wie faalt er nou eigenlijk? Ja, ja, dat is dan een hele goeie natuurlijk. Maar de spreuk van deze week kan ik ook gelijk wel even met u doornemen. Het leven gaat niet over mensen die aardig zijn in je gezicht, maar het gaat over mensen die aardig blijven, ook achter je rug. Ja, ja, dat is een hele sterke, hele sterk. Gaan we door met de muziek, want Maaike die vraagt een plaat aan voor Nels en die wil iets horen van Monique Smit. En stel je voor...

0: deze week.
1: Nou, Aart, we zijn natuurlijk heel erg benieuwd deze week. Wat hebben wij op de menukaart staan?
2: Sla, komkommer, tomaat, even een bonderwij en bonsai. Met zuurkool.
1: Zure kool?
2: Ja.
1: Ja, ja, je komt dan wel een beetje in René's straatje, denk ik. En, maar goed, ja, die zure kool uit een
2: vat.
1: Vers uit vat.
2: Jazeker.
1: Niet uit een zakje dus.
2: Nee, nee, uit vat.
1: En wat doen we daar voor vlees bij die al?
2: Bij die slaakcombinatie kip. En bij zuurkool worst en spek.
1: Ja, nee, dat begrijp ik. Die worst en die spek, die is maar een hele kip.
2: Een hele kip, of een halve kip net, weet je maar.
1: Je gaat toch een hele kip aan je sla?
2: Ja, ja, er zijn die gasten bij die een hele kip lusten.
3: Eigen slaap
1: benodigd. Ja. Dus, dat wilde ik al zeggen. Ja, dan heeft voor de rest niks meer nodig, denk ik.
2: Ja, ja.
1: Maar goed. We gaan dus voor een volledige kip. Hè? Zullen we maar zeggen.
2: Ja.
1: En ja, en als we dat allemaal naar binnen duwen, zeg maar, zonder dat we beginnen te kakelen, wat is dan ons toetje?
2: Lekker mandarijntjes, zoet en sappig, zonder pit.
1: Juist, ja, ja.
2: En miniola's.
1: Is dat niet bijna hetzelfde?
2: Miniola's is een product gekruisigd met een pomelo en een grapefruit.
1: Oké. Okay. Oh, weer wat geleerd.
2: Juist, ja.
1: Dus met andere woorden, daar trek je meer een aanslip van die.
2: Dat valt wel mee.
1: Die zijn wat zuurder.
2: Dat is wel lekker.
1: Ja, nee, oké. Okay. Aard die mandarijnen hebben ze, die zoete zonder pit, wat je net zei.
2: Marokkaanse mandarijnen, zoet.
1: Ik wou net zeggen, waar komen die vandaan?
2: Marokko.
1: Dat zijn Marokko.
2: Ja.
1: Ja, helder, helder.
2: Die Spaanse zijn niet zuurder, maar zitten pitje.
1: Oké. Okay. Dat knauwt zo lastig op je kiezen, hè?
2: Ja.
1: Doe mij maar zonder.
2: Zeg het eerlijk, dus...
1: Ja, oké. Okay. Nee, het worden geen Spaanse, maar Marokkaanse.
2: Ja, Marokkaanse.
1: Ja, zullen we het maar zo zeggen, goed. Nou, heb jij er nog iets aan toe te voegen, René?
4: Nee, ik weet het, de sla en de zuurkool allebei wel, ja.
1: Ja, jij
4: vindt wel lekker, zuurkool.
1: Jij gaat er al voor, hè?
4: Ja, sla ook.
1: Ja, ja, ja, precies.
4: Hartstikke lekker, hoor.
1: En ga je dan voor die hele kip?
4: Nou, ik lust wel kip, ja. Maar niet de hele kip.
1: Nee. Nee, ja, ik zit er net zo in. Ik lust wel kip, maar dan een paar gedeeltes van de kip, zeg maar.
4: Ja.
1: Nou, dankjewel voor je toelichting, Aart.
2: Niks te danken, graag gedaan.
1: Gaan wij natuurlijk door met het programma. Want de buren die vragen een plaat aan voor Bets van Tochenaar. En die wilde graag het horen van Marianne Weber.

Hatje, de maan die lacht naar je. Ja, ja, ja. Ik heb hem ook nooit chips zien kijken eigenlijk. Maar goed, Nico en Maria vragen een plaat aan voor Brian en Hanna. En die wilden graag eens horen van Jolanda Zomer en de jagers in het wild.

De jagers en het wild. Ja, ja, Jolanda Sommer. En dan vraag ik me af, wie was er nou wild? Maar goed. Opa en oma in Nijkerk, die vragen een plaat aan voor Anandra en Kelsey. En die willen iets horen van André Hazes met het Droomland.

En luisteraars, de volgende plaat. De familie van Dalfsen die vragen een plaat aan voor de familie Ederman. En die wilden iets horen van Marco Kraats. Ja, die hoor je niet vaak, die naam. En Melke, ja, dat doe je zo. Ja, dan wordt het alleen een keer helder, hè. Dan wordt het wel helder.

je weet het, Aad, je moet er wel in knijpen. Want anders het gaat niet vanzelf, hè? Ja. Maar goed, luisteraars. Jan van Doorn die vraagt een plaat voor zijn vriendin Antje. En die wil iets horen van Robert Paters.

Bella, bella, señorita. De familie Hagemans die vragen een plaat aan voor de familie van Uffelte. En die wil iets horen van René Karst met het Atje voor de sfeer. Moet hij het wel doen, hè? Ja, daar komt hij aan.

En Michaela die vraagt een plaat aan voor haar vriendin Yannick. En die wil iets horen van de Vrijbuiters. En hier is Heidi.

En zus Esther, die Esther Berendsen, die vraagt namelijk een plaat aan voor haar vriend Michel. En die wil iets horen van de Migra's en In den Vreemde. Dat is al heel ver. Heel ver.

Uit lang vervlogen tijden waren dat de Migra's, ja. En opa en oma Hulsema, die vragen dan platen van Marjolein. En die wilden graag iets horen van de hemel en de aarde. Van de deur, die staat altijd open. Ja, die staat ook eigenlijk altijd open, hè? Ja.

Pieter die krijgt een plaat aangeboden van Kobe. En die wilde graag iets horen van Bluff. Ja, de Bluff maar aan, hè. Ja, ja. En spijt heb je morgen maar, hè. Ja, ja.

0: Ik weet dat het lekker is, zegt hij. Oké, zou maar zo kunnen. Maar goed, de familie De Graaf die vragen een plaat aan voor Ans Harkman. En die wil iets horen van Marlène. Marlène, en door jou voel ik me sterker.
1: Ja,
0: dat kan. Dat kan.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 9 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Oekraïne vraagt om een spoedzitting van de VN-veiligheidsraad na de zware Russische aanvallen. Ook wil Kiev dringend overleg binnen de Europese Veiligheidsorganisatie OVSE. Volgens Oekraïne probeert Rusland militaire tegenslagen te compenseren met burgeraanvallen. Intussen heeft de Franse president Macron voor het eerst in jaren weer telefonisch overleg gehad met de Belarusische leider Lukashenko. Macron waarschuwde Belarus om zich niet verder in de oorlog te mengen. Het Rode Kruis deelt ook vandaag maaltijden uit aan asielzoekers bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Veel mensen wachten daar nog altijd op een plek om te overnachten. En daarom gaan er opnieuw asielzoekers naar een tijdelijke opvanglocatie in Groningen. In het congrescentrum Hanzeplaza staan voorlopig 175 bedden klaar. Afgelopen nacht sliepen daar al meer dan 100 mensen. Volgens het COA hebben zich nog geen nieuwe gemeenten gemeld voor extra noodopvang, terwijl er wel een groot tekort aan is. De Israëlische premier Netanyahu zegt dat Iran nooit een kernwapen mag krijgen. Volgens hem zijn Israël en de Amerikaanse president Trump het daar volledig over eens. Hij zegt dat een akkoord met Iran alleen mogelijk is als de nucleaire installaties worden ontmanteld. En ook moet al het verrijkt nucleair materiaal uit Iran verdwijnen, aldus Netanyahu. Ondertussen zouden Iran en de Verenigde Staten werken aan een verlenging van het staakt het vuren. Tijdens die periode kan het dan rustig verder worden onderhandeld. En een paraglider in Oostenrijk is bijna om het leven gekomen na een botsing met een klein vliegtuigje. Het toestel vloog door haar parachute heen, waardoor ze in een vrije val terecht kwam. De 44-jarige vrouw wist op tijd haar noodparachute te openen en maakte een harde landing, maar overleefde het wel. Ze liep alleen lichte verwondingen op. Ook de piloot van het vliegtuig kon veilig landen, ondanks verstrikte parachutekabels in de motor. De luchtvaartpolitie onderzoekt nu hoe het ongeluk kon gebeuren. Het weer overal helder en droog. Ook komende nacht is het droog bij een graad of 9 in het noorden tot 13 in Zeeland. En met name in het noorden en westen kans op mist. Het waait bijna niet. Morgen krijgen we zonnig en droog weer met 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: A1 Radio. Goedenavond.
0: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is jouw radio.

A1 Radio. Jouw lokale radio in Nijkerk, Barneveld en omgeving. Volg ons op Facebook. Facebook.com/A1 Mediagroep. De stem van jouw regio.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 10 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. De 27 Extinction Rebellion demonstranten die gisteren het spoor bij Utrecht Centraal blokkeerden zijn weer vrijgelaten en kregen een geldboete. Ze werden aangehouden nadat het treinverkeer ruim 2,5 uur stil lag door de actie. De NS wil de schade van die verstoring nu ook gaan verhalen op de actievoerders. Volgens de spoorwegen was de situatie gevaarlijk en is het betreden van het spoor strafbaar. De burgemeester van Utrecht had de demonstratie vooraf verboden, maar dat werd door Extinction Rebellion genegeerd. Op het eiland Cyprus lijkt uiterst rechts winst te boeken bij de parlementsverkiezingen van vandaag. Volgens de exit polls komt de partij Elam uit op zo'n 10 tot 12,5% van de stemmen en zou daarmee de derde partij van het eiland worden. De centrumpartijen die de onafhankelijke president Christodoulides steunen lijken juist verlies te leiden. Campagnethema's op Cyprus waren onder meer migratie, inflatie en corruptie. De officiële uitslag van de parlementsverkiezingen wordt morgen verwacht. Oekraïne vraagt om een spoedzitting van de VN-veiligheidsraad na de zware Russische aanvallen. Ook wil Kiev dringend overleg binnen de Europese Veiligheidsorganisatie, OVSE. Volgens Oekraïne probeert Rusland militaire tegenslagen te compenseren met burgeraanvallen. Intussen heeft de Franse president Macron voor het eerst in jaren weer telefonisch overleg gehad met de Belarusische leider Lukashenko. Macron waarschuwde Belarus om zich niet verder in de oorlog te mengen. En de speelfilm Michael over de 17 jaar geleden overleden zanger Michael Jackson heeft wereldwijd nu al $788 miljoen opgebracht. De biopic draait nog niet in alle landen, waardoor het bedrag waarschijnlijk verder zal oplopen. Volgens filmvakblad Variety kan de film uiteindelijk een record breken in het genre van muziekbiografieën. Daarmee zou Michael de film Bohemian Rhapsody kunnen inhalen als bestverdienende muzikale biopic. Er wordt inmiddels al gewerkt aan een vervolg op de film Michael. Het weer overal helder en droog. Ook komende nacht is het droog bij een graad of 9 in het noorden tot 13 in Zeeland. En met name in het noorden en westen kans op mist. Het waait bijna niet. Morgen krijgen we zonnig en droog weer met 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: A1 Radio. Goedenavond.
0: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is jouw radio.

93.5 FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

0: ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
1: Goedenavond. Je luistert naar A1 Radio.
2: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
2: Met nu het regio actueel nieuws van 11 uur.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Er zijn afgelopen avond zo'n 120 asielzoekers van het aanmeldcentrum in Ter Apel naar Groningen gebracht voor noodopvang, omdat er voor hen geen plek was. In congrescentrum Hanzeplaza staan tijdelijk 175 bedden klaar. De asielzoekers gaan in de ochtend weer terug naar Ter Apel. Het Rode Kruis deelde opnieuw maaltijden uit aan wachtende asielzoekers. Het COA heeft dringend behoefte aan extra opvangplaatsen, maar er hebben zich nog geen nieuwe gemeenten gemeld om het probleem te helpen oplossen. De 27 Extinction Rebellion-demonstranten die gisteren het spoor bij Utrecht Centraal blokkeerden, zijn weer vrijgelaten en kregen een geldboete. Ze werden aangehouden nadat het treinverkeer ruim 2,5 uur stil lag door de actie. De NS wil de schade van die verstoringen nu ook gaan verhalen op de actievoerders. Volgens de spoorwegen was de situatie gevaarlijk en is het betreden van het spoor strafbaar. De burgemeester van Utrecht had de demonstratie vooraf verboden, maar dat werd door Extinction Rebellion genegeerd. Op het eiland Cyprus lijkt uiterst rechts winst te boeken bij de parlementsverkiezingen van vandaag. Volgens de exit polls komt de partij Elam uit op zo'n 10 tot 12,5% van de stemmen en zou daarmee de derde partij van het eiland worden. De centrumpartijen die de onafhankelijke president Christodoulides steunen lijken juist verlies te leiden. Campagnethema's op Cyprus waren onder meer migratie, inflatie en corruptie. De officiële uitslag van de parlementsverkiezingen wordt morgen verwacht. En er zijn afgelopen dag bij incidenten in recreatieplassen in Overijssel en Limburg twee mensen overleden. In het Limburgse Wel verdween een Duitse zwemmer van in de 20 onder water in het Leukermeer. Na een grote zoekactie werd zijn lichaam later teruggevonden. In recreatiepark het Hulsbeek in Oldenzaal overleed een bezoeker na een melding van een drenkeling. Het slachtoffer werd nog gereanimeerd, maar hulp was tevergeefs. De politie gaat in beide gevallen uit van een noodlottig ongeval. Het weer overal helder en droog. Ook komende nacht is het droog bij een graad of 9 in het noorden tot 13 in Zeeland. En met name in het noorden en westen kans op mist. Het waait bijna niet. Morgen krijgen we zonnig en droog weer met 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
2: Zometeen in het volgende uur.

0: is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Er zijn afgelopen avond zo'n 120 asielzoekers van het aanmeldcentrum in Ter Apel naar Groningen gebracht voor noodopvang, omdat er voor hen geen plek was. De 27 Extinction Rebellion-demonstranten die gisteren het spoor bij Utrecht Centraal blokkeerden, zijn weer vrijgelaten en kregen een geldboete. Op het eiland Cyprus lijkt uiterst rechts winst te boeken bij de parlementsverkiezingen van vandaag. En er zijn afgelopen dag bij incidenten in recreatieplassen in Overijssel en Limburg 2 mensen overleden. In het Limburgse Wel verdween een Duitse zwemmer van in de 20 onder water in het Leukermeer. In het recreatiepark het Hulsbeek in Oldenzaal overleed een bezoeker na een melding van een drenkeling. Het weer overal helder en droog. Ook komende nacht is het droog bij een graad of 9 in het noorden tot 13 in Zeeland. En met name in het noorden en westen kans op mist. Het waait bijna niet. Morgen krijgen we zonnig en droog weer met 24 tot 29 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.

0: Radio.
1: Op 93.5 FM en op 106.8 FM.
0: De lokale omroep voor Nijkerk, Barneveld en omgeving.
1: Dit is A1 Radio.
0: De stem.

0: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van middernacht.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. In de oververhitte chemische tank in de Amerikaanse staat Californië is een scheur ontstaan, waardoor de kans op een explosie mogelijk kleiner wordt. Toch blijven er zo'n 50.000 omwonenden voorlopig geëvacueerd. In die tank zit methylmethacrylaat dat gebruikt wordt voor de productie van plastic. Door een chemische reactie liep de druk in de tank de afgelopen dagen gevaarlijk op. De brandweer houdt de tank daarom koel om een explosie en giftige rook te voorkomen. Er zijn nog geen gevaarlijke stoffen vrijgekomen. Er zijn afgelopen avond zo'n 120 asielzoekers van het aanmeldcentrum in Ter Apel naar Groningen gebracht voor noodopvang, omdat er voor hen geen plek was. In congrescentrum Hanzeplaza staan tijdelijk 175 bedden klaar. De asielzoekers gaan in de ochtend weer terug naar Ter Apel. Het Rode Kruis deelde opnieuw maaltijden uit aan wachtende asielzoekers. Het COA heeft dringend behoefte aan extra opvangplaatsen, maar er hebben zich nog geen nieuwe gemeenten gemeld om het probleem te helpen oplossen. 8 Arabische en Islamitische landen hebben flinke kritiek geuit op de Israëlische minister Ben-Gvir. De ophef ontstond na zijn beelden waarop vastgehouden flotilla-activisten publiekelijk worden bespot. De 8 landen zien dat als vernedering en schending van het internationaal recht. De activisten wilden humanitaire hulp naar Gaza brengen. Enkele van hen zeggen tijdens hun detentie te zijn mishandeld. Nederland en nog andere landen hebben Israël al aangesproken op de behandeling van de activisten. En er zijn afgelopen dag bij incidenten in recreatieplassen in Overijssel en Limburg 2 mensen overleden. In het Limburgse Well verdween een Duitse zwemmer van in de 20 onder water in het Leukermeer. Na een grote zoekactie werd zijn lichaam later teruggevonden. In het recreatiepark het Hulsbeek in Oldenzaal overleed een bezoeker na een melding van een drenkeling. Het slachtoffer werd nog gereanimeerd, maar hulp was tevergeefs. De politie gaat in beide gevallen uit van een noodlottig ongeval. Het weer, het is helder en droog bij zo'n 9 graden in het noorden tot 13 in Zeeland. En met name in het noorden en westen is er kans op mist. Het waait bijna niet. Overdag wordt het weer zonnig en droog bij 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
0: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

Facebook. Facebook.com/A1mediagroep. De stem van jouw regio. A1 Radio.

Ja, dit is een slechte compositie. Slecht arrangement. Slechte productie. Slecht gezongen. Slechte tekst. Slecht gespeeld. Dus dat zal wel weer een hit worden. Maar dat is logisch.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 1 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. In de oververhitte chemische tank in de Amerikaanse staat Californië is een scheur ontstaan, waardoor de kans op een explosie mogelijk kleiner wordt. Toch blijven er zo'n 50.000 omwonenden voorlopig geëvacueerd. In die tank zit methylmethacrylaat dat gebruikt wordt voor de productie van plastic. Door een chemische reactie liep de druk in de tank de afgelopen dagen gevaarlijk op. De brandweer houdt de tank daarom koel om een explosie en giftige rook te voorkomen. Er zijn nog geen gevaarlijke stoffen vrijgekomen. Er zijn afgelopen avond zo'n 120 asielzoekers van het aanmeldcentrum in Ter Apel naar Groningen gebracht voor noodopvang, omdat er voor hen geen plek was. In congrescentrum Hanzeplaza staan tijdelijk 175 bedden klaar. De asielzoekers gaan in de ochtend weer terug naar Ter Apel. Het Rode Kruis deelde opnieuw maaltijden uit aan wachtende asielzoekers. Het COA heeft dringend behoefte aan extra opvangplaatsen, maar er hebben zich nog geen nieuwe gemeenten gemeld om het probleem te helpen oplossen. 8 Arabische en Islamitische landen hebben flinke kritiek geuit op de Israëlische minister Ben-Gvir. De ophef ontstond na zijn beelden waarop vastgehouden flotilla-activisten publiekelijk worden bespot. De 8 landen zien dat als vernedering en schending van het internationaal recht. De activisten wilden humanitaire hulp naar Gaza brengen. Enkele van hen zeggen tijdens hun detentie te zijn mishandeld. Nederland en nog andere landen hebben Israël al aangesproken op de behandeling van de activisten. En er zijn afgelopen dag bij incidenten in recreatieplassen in Overijssel en Limburg 2 mensen overleden. In het Limburgse Well verdween een Duitse zwemmer van in de 20 onder water in het Leukermeer. Na een grote zoekactie werd zijn lichaam later teruggevonden. In recreatiepark het Hulsbeek in Oldenzaal overleed een bezoeker na een melding van een drenkeling. Het slachtoffer werd nog gereanimeerd, maar hulp was tevergeefs. De politie gaat in beide gevallen uit van een noodlottig ongeval. Het weer, het is helder en droog bij zo'n 9 graden in het noorden tot 13 in Zeeland. En met name in het noorden en westen is er kans op mist. Het waait bijna niet. Overdag wordt het weer zonnig en droog bij 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur.

105.5 FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio